0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8. Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
2: Gisteravond was er een grote afvalbrand in Dinxperlo, waarbij de brandweer nog uren bezig is geweest met nablussen. Op het terrein van een afvalverwerker vatte een berg hout en snoeiafval vlam, zo'n 20 bij 30 meter groot. Omdat die brand vlak bij een tankstation woedde, werd daar preventief de noodstop ingedrukt en schermde de brandweer de pomp af met een watergordijn. Duitse spuitgasten hebben geholpen. Ruim 20 wereldleiders eisen internationale veiligheidsregels om de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie in te dammen. Tijdens de VN-top in New York waarschuwden ze dat AI-modellen nooit mogen ontsnappen aan menselijke. De landen, waaronder Nederland en Duitsland, pleiten voor een internationale VN-instelling die streng toezicht houdt. Grootste AI-spelers, de VS en China, ondertekenen het document niet. In Libië heeft een gewapende beveiligingsdienst een belangrijke oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor is de olieproductie vanuit het grote Sharara-veld flink verlaagd. De groep eist dat hun organisatie voortaan onder het nationale oliebedrijf NOC valt. Maar NOC waarschuwt dat de actie grote gevolgen heeft voor de Libische economie en dreigt de productie totaal stil te leggen. Een groot deel van de Libische olie is bestemd voor Europa. Een veiling van spullen van de overleden actrice Brigitte Bardot heeft in Parijs zo'n 954.000 euro opgebracht. Bijna 20 keer zoveel als vooraf werd verwacht. De 285 geveilde stukken bevatten onder meer een zelfportret, twee gitaren, haar typemachine en twee hondenhalsbanden die voor duizenden euro's weggingen. Zo'n 3000 mensen boden op de memorabilia van het Franse filmicoon. De veilingopbrengst gaat naar haar dierenstichting en haar enige zoon. Maar nog het weer, overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.
1: Tot zover het radionieuws.

0: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders schrijf je mis.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
10: Regio 8, headlines.
11: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Gisteravond was er een grote afvalbrand in Dinxperlo, waarbij de brandweer nog uren bezig is geweest met nablussen. Ruim 20 wereldleiders eisen internationale veiligheidsregels om de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie in te dammen. In Libië heeft een gewapende beveiligingsdienst een belangrijke oliepijpleiding dichtgedraaid. Een veiling van spullen van de overleden actrice Brigitte Bardot heeft in Parijs zo'n €954.000 opgebracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Regio 8. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon laag. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. In Japan zijn zeker 2 mensen omgekomen door tyfoon Jujuan. 4 mensen worden nog vermist. De storm veroorzaakte aardverschuivingen en liet tienduizenden woningen zonder elektriciteit achter. Ook zijn honderden vluchten geschrapt en kregen meer dan 1 miljoen inwoners het advies zich voor te bereiden op evacuatie. De Japanse autoriteiten waarschuwen dat er nog altijd gevaar is voor overstromingen en nieuwe aardverschuivingen. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan om de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge afgelopen februari. De 18-jarige schutter doodde 8 mensen, onder wie familie en leerlingen, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag deels via ChatGPT. OpenAI blokkeerde haar account al in juni 2025 wegens gewelddadige prompts, maar waarschuwde de politie niet. De schutter maakte gewoon een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker omgekomen bij een ongeluk met een kermisattractie. De 52-jarige man werkte bij de Hangover, een 85 meter hoge vrije valtoren. Hij stond op een onveilige plek onder de toren en werd geraakt door de gondel. Hij raakte ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Bezoekers van de attractie raakten niet gewond. De politie onderzoekt de toedracht. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wil je lief zijn voor je smartphone? Of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl. Of bel simpel 0314 200 300.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: In de Achterhoek regelen we het samen.
3: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
1: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
4: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
5: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
6: De Beter Pickabillies.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Marcel Vermeer.
10: Hey, goedemorgen. Ja, een nieuw decennium begon, waarin alles kan en bijna alles mocht. Echt bijna alles. De 70's komen nu voor je voorbij. 1970, Christy.

0: de foto's nog wel eens teruggekeken van de jaren 70. Is er nog wat op te zien? Ik zat van de week eens even te bladeren. Die dingen zijn vergeeld. Oranje kleurtje eroverheen dat je denkt, oh ja, daar heb je tante Annie van lang geleden. 1970 dus, en Christy Yellow River. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we zijn er weer allemaal, hè? Ja, de producent van dit programma is er weer. Marcel Vermeer. Regieassistent. Marcel Vermeer. En de DJ? Ja, die is er ook. Achterhoek wordt wakker, elke dag tussen 7 en 10. De ochtendshow, de nummer 1 ochtendshow hier in Oost-Nederland. Heet tof dat je luistert, ook op dit mooie tijdstip. 7 uur 7 en 7 seconden. Maar als je met vertraging luistert via het internet, dan is het inmiddels al veel later dat ik in de studio zit en dat jij dit hoort. Dat is ook wel weer grappig natuurlijk. Er zit altijd wat vertraging op. Dus even kijken over vertraging gesproken. Een file op de A12, de Duitse grens richting de hoofdstad van Gelderland. Een file op dit moment van 6 kilometer tussen Knoopend Ouddijk en Duiven. En zo direct gaan we nog leuke kaartjes weggeven. Wat dacht je van de superboeren? Ja, we gaan ze gewoon ondersteunen onderweg naar een heerlijke winst binnenkort. Dat vind ik een mooie gedachte. Wat?

0: heb je nog een verdwaald singeltje ergens op zolder liggen dat je denkt, verdomd, ik heb hem gewoon in huis. Solution heet de roep. It's only just begun. 6:15 geweest, goedemorgen.
1: Regio 8.
0: Het wordt best wel een lekkere dag, gaat je over 19. Steeds meer zon de komende uren. En één ding staat vast, het blijft de hele dag droog. Ik kijk eens even naar het nieuws voor je. Laatste nieuws dat hier binnen zijpelt, komt uit Dinxperlo. Want een grote afvalberg van 30 bij 20 meter... op een terrein van een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo stond gisteravond in brand. Meerdere brandweerkorpsen uit Dinxperlo en Duitsland die werden ingezet om het vuur te bestrijden. Dat heeft even geduurd. Rond 10:50 meldde de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland dat de situatie onder controle was. Geen slachtoffers gevallen, gelukkig.

ik denk, ik zoek even wat spirit, wat passie en lekkere muziek. Het is The Feeling. Last Frequency is, goedemorgen, de ochtendshow bij Regio 8. En vanmiddag dan is Veerle aan de beurt tussen 3 en 6. Het jongerenprogramma Get a Grip, dat start hier om 12 uur met Jochem en zijn vrienden. Jochem en zijn vrienden, dat klinkt veel gezelliger dat je dan een biertje kan happen en zo. Het programma

0: Vlees in de puin. Hey! Goedemorgen. Hey, St. Pieter. Achterhoek wordt wakker, zo direct het laatste nieuws met Bart Meijer. Het gaat over het lokaal belang Doetinchem. Ik heb triest nieuws. Die bestaan niet meer. Nee. De mensen erachter wel, hoor. Die bestaan nog zeker. En die zijn springlevend, hebben er enorm veel zin in. Maar ze krijgen een nieuwe naam. Welke naam dat is, dat hoor je zo.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is Dia van Jumbo.
14: Regio 8 Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Lokaal Belang Doetinchem gaat voortaan door het leven als Samen Lokaal Doetinchem. Dat maakte de partij gistermiddag bekend. Volgens de eenmansfractie dekte de oude naam niet meer de lading en wilde de partij een duidelijke signaal afgeven over waar ze voor staat. Fractievoorzitter Jeroen Hendriksen benadrukt dat lokale politiek voor hen om meer draait dan alleen standpunten innemen in de raadzaal. Het gaat vooral om aanwezig zijn, luisteren en begrijpen wat een besluit in het dagelijks leven betekent. Een mannelijke capybara is donderdag in dierenpark Hof van Ekbergen in Eibergen overleden. Het ging mis na de introductie met het andere geslacht. Toen kwam er een confrontatie die het mannetje helaas niet heeft overleefd. Dat de vrouwelijke capybara het mannetje aanviel is niet zeldzaam. Volgens bioloog Tim Rijmers kunnen de dieren behoorlijk fel zijn, ondanks dat ze er in het wild onbekend staan rustige dieren te zijn die vaak goed samenleven met andere diersoorten. Een grote afvalberg op het terrein van een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo stond gisteravond in brand. Meerdere brandweerkorpsen uit Nederland en Duitsland moesten uitrukken om het vuur te bestrijden. Het ging om een hoop van 20 bij 30 meter, gevuld met vooral snoeiafval en kunststof. Rond 10:50 vannacht was de situatie weer onder controle. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. Een Spaanse vrachtwagen met oplegger is donderdag op de bedrijvenweg in Doetinchem klem gereden. Dat gebeurde tijdens een gezamenlijke actie van de Nederlandse politie, de marechaussee, de Duitse politie en de douane. De vrachtwagen is daarna onder begeleiding naar een andere plek gebracht en daar helemaal doorzocht. Waarom het voertuig precies aan de kant is gezet, blijft voorlopig nog een raadsel. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

David Bowie in de ochtendshow bij Regio 8. Let's dance. Heb je voor het komende weekend al plannen? Bijvoorbeeld op zaterdagavond? Ja? Nee? Oh, dat is mooi. Als dat nog niet zo is, ik heb wat leuks voor je. Het is in een openluchttheater in Engbergen. Hier in de Achterhoek. Ik zal zo direct daarover uitgebreid uitweiden. Maar het wordt echt lekker weer het komende weekend. Dus je kan gewoon lekker ook buiten zitten voor een optreden van het een of het ander. Nou, je hoort zo waar het om gaat. Maar leg het alvast vast. Komende zaterdagavond om 8:30 begint het. Je weet niet wat je meemaakt. Voor achter vertel ik je nog er alles over. Eerst even iemand feliciteren. Iedereen die apothekersassistent of assistente is, gefeliciteerd. Want het is jouw dag. Het is de dag van de apothekersassistent. En je zou zeggen, dat is best wel een onschuldig beroep. Hè? Het is een gaaf beroep ook. Je hebt best wel een hoop kennis nodig. Maar sinds de invoering van extra geld dat mensen moeten betalen voor uitleg over medicijnen, is het niet meer helemaal zo'n onschuldig beroep. Ik heb het wel eens meegemaakt dat je bij zo'n apotheker komt. Je komt je medicijnen keurig ophalen en je wacht netjes op je beurt. Nou, dat doet niet iedereen sowieso. Oh, wat zijn mensen toch ongeduldig, zeg. Ongelooflijk. Maar tegenwoordig, dan krijg je dus een verplichte uitleg over de medicijnen. Ja. En als je nou zegt tegen die apothekersassistent of assistente, dat hoeft niet, ik wil daar niet extra voor betalen, ik lees wel wat op de achterkant van het doosje staat. Nee, ze zijn dat verplicht. En er zijn mensen die dan echt ruzies gaan staan maken. Lopen schreeuwen en tieren tegen die apothekersassistent. Maar ja, die kan er ook niks aan doen. Het is namelijk opgelegd vanuit Den Haag dat dat zo moet. Je moet daarvoor betalen. Ja, of je nou wil of niet, ja, ik heb het ook niet verzonnen. Dus vertaal niet meer die apothekersassistenten uitschelden van, ja, ik wil dat niet horen, hou op, ik wil dat niet betalen. Die kan er niks aan doen. He? Laten we even vieren dat die mensen ook de dag van hun leven hebben vandaag en ook de rest van het jaar, dat het gewoon prettig is bij de apotheker natuurlijk. Het is een mooie baan. 7:45, The Temperer and Feel It. Ja, ik voel hem wel.

Het is 1990 samen met het goede doel Alles kan een mens gelukkig maken. René, op dinsdagmorgen in de Achterhoekse ochtendshow Achterhoek wordt wakker. Ik ben Marcel, maar wie ben jij eigenlijk? Ik hoor graag van je waar je zit te luisteren. Misschien net al wakker geworden, dat je denkt, oh ja, het is weer zo'n werkdag. Dinsdag de drukste, de volste dag op de wegen, dat had ik vanochtend ook. En opvallend veel vrachtwagens kom ik tegen. Het lijkt wel of er steeds meer komen, zeg. En ik wil jullie wel even een compliment geven. Ja, die mensen hebben ontzettend veel ervaring in het verkeer. Hoe ze, dan komt hier het woord, anticiperen, maar dat is echt waar. Hoe deze mensen anticiperen, een compliment. Het is niet de dag van de vrachtwagenchauffeur, maar anders had ik die ter plaatse ingevoerd. Ja, compliment. In ieder geval, het stukje wat ik rijd, dat is dan een stukje A12 en A18 en zo. En de lokale wegen in de Achterhoek, richting Ulft. Ja, mooi, complimenten. Hey, over complimenten gesproken, toch ook wel weer aan de spelers en de trainer van de Graafschap. Ondanks dat ze onderaan bungelen in de keukenkampioendivisie. Gisteren heb ik al een paar vragen gesteld aan luisteraars. En die reageerden dan ook spontaan van, ja, wat moet er nou gebeuren bij de Graafschap? Rustig blijven, veel nieuwe spelers binnenharken. Wisselen met spelers, moet er een nieuwe trainer komen? Of zeg je van, nee, niets van dat. Rustig blijven. Het komt goed, komt goed. Nou, die reactie kreeg ik van de meeste mensen die reageerden. Dat vind ik wel een hele toffe. Gewoon rustig blijven. Nou, misschien heb je een ander idee erover. Wat moet er gebeuren met de Graafschap? Dat ze gewoon weer lekker gaan scoren. Ja, winnen. Die reactie, die kan je verwachten. Stuur even jouw reactie door. 06 47 47 00.

0: Stuk Jong Belegen Goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Hens van Voordeel.
0: Aldi.
2: Aanstaande zondag speelt Ulster Boys vanaf 2 uur de eerste thuiswedstrijd van de competitie tegen SC Rijnland uit Tolkamer. De wedstrijdsponsor is familie Westerhof uit Ulft. Het belooft een spannende en gezellige voetbaldag te worden. Want rondom de wedstrijd wordt ook de Vriendenkringdag georganiseerd. Familie Westerhof en de hoofdsponsor de Hendrikse Groep Ulft wensen u een sportieve wedstrijd.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
1: Welkoop!
3: Weet wat te doen.
4: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten. 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
8: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met Vin.
10: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op delaminaatloods.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitling Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitling Dagstein.
12: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkotsen Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bokkot.
13: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken, voor 1,5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse Conferalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
16: allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Marcel Vermeer.
5: Ja, vroeger op school hebben we al geleerd dat 21 september toch de dag is dat de herfst begint. Dit jaar niet, die begint namelijk pas morgen. Dus nog één dag zomaar hier zo. En dat gaan we vieren, nu, met

0: Goedemorgen, met Henny.
1: Dit is de taxicentrale, Achterhoek.
0: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, jongens. Zo, lekker uitgeslapen zit hij achter zijn grote stuur. In zijn grote bak. En hoeveel mensen aan boord?
0: Eentje.
1: Oh, kan hij zich even melden? Of is het een rustige klant?
0: Het is een wilde klant.
1: Een wilde klant. Laat het even horen dan. Ja. Ik wil het nu horen. Kom maar, gooi het er maar uit.
0: Laat het even horen. Laat het even horen aan de hoe wild jij bent.
1: Geen idee wat hij zei, maar hij is enthousiast. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Hè. Ja. Ja, het is bijna herfst. Heb jij nog één dag ook dat zomerse gevoel? Want hij begint dit jaar op 23 september de herfst. Dus we hebben nog één dag dat we kunnen genieten van de zomer van 2026. En trouwens ook even deze vraag. Wat was het hoogtepuntje voor jou deze zomer?
0: Hoogtepuntje deze zomer?
1: Ja, die vraag stelde ik. Ja, klopt. Heb je heel goed gestaan.
0: Ja, daar heb ik heel veel. Heel veel eigenlijk.
1: Nou, haal er eens eentje uit. Ik wil een hoogtepuntje. Eentje.
0: Een koffie drinken bij Regio 8.
1: Is dat een hoogtepuntje? Ja, hij is wel eens langsgekomen, beste luisteraars. Deze Heini is heel wel eens langsgekomen voor bakkie koffie. Ja. Dat mag je nog één keer vieren, dan moet je vandaag langskomen. En dan morgen zitten we in die herfst. Hey, trouwens, wat betreft het verkeer. Het valt mij op, er rijden steeds meer vrachtwagens. Is dat ook wat jou opvalt?
0: Ja, dat komt waarschijnlijk door de lage waterstand.
1: De lage waterstand, dat kan niet worden gevaren. Je zou zeggen, het is allemaal weer groen. Ja, dat is de bovenlaag. Maar de onderlaag schijnt nog behoorlijk droog te zijn. Hé, kijk, die man heeft verstand van zaken, die Heini. Nou wil ik even meer van je weten. Waar zijn de problemen? Is dat alleen de hoofdstraat in Kilder?
0: Ja, helaas wel. Op dit moment rijd ik bij Laag Keppel richting Duiven. En de rivierweg is dat. En ik kan lekker doortuppen.
1: Oké, daar geen problemen. Ook geen flitsers gezien?
0: Nee. Wel bij, bij de Huurt. Daar staat een flitser.
1: Even voor de mensen die niet precies weten waar dat ook alweer is.
0: Dat is in Doetinchem,
1: ja, voor duidelijkheid. Ja, goed. Ja. Daar staan ze te flitsen. Mobiel of is dat een vast plekje?
0: Ja, nee, het is een mobiel ding. Die staat daar nog niet zo lang. Oh. Maar hij staat er wel. Het is echt het stukje waar je kan optrekken. Weet je wel, dat je naar de 50 wil eigenlijk. Maar dat je er soms wel eens overheen kunt gaan. En dan sta je op de foto.
1: Ja, dat heb ik in mijn privéleven ook wel eens. Dat ik denk, dat is wel goed. Hé, dankjewel. Ik wens je een fijne dag. Heidi was dat, onze swingende taxichauffeur.

leuke ervaring uit de 60s. In dit geval van Manfred Mann met zijn vrienden de Earth Band en Pretty Flamingo. Goed, die heb ik lang niet gehoord, die plaat. Ik denk, ik haal hem er even bij. Het is 8 minuten voor 8:30. Zo direct op het menu een heerlijk ontbijt. Ja, ik krijg het van een luisteraar aangeboden. Die komt zo direct even langs. Wat geweldig. En ik moet het opeten. Nou ja, ik weet niet wat erin zit, jongens. Dat is een soort uitdaging met een luisteraar. Ik moet dadelijk een ontbijt naar binnen werken en ik heb geen idee wat ik krijg. Nou, dat wordt lachen. Het is wel gezond, dat weet ik dan wel. En daar ben ik wel een beetje van. Zo direct over gezond gesproken. Fris van lijf en leden, zou je kunnen zeggen. Gerrit Vossers, onze weerkoning. Live vanuit de Zilvolde, ietsje na 8:30 komt hij voorbij. En om 9:50 de altijd fanatieke en passievolle Meindert Bussink. Hij is muzikant, maar ook redacteur van de site Achterhoeknieuws.nl. Je hoort hem zo direct dus voorbij komen. Goedemorgen, dit is de ochtendshow voor de Achterhoek en meer. En de Liemers en nog een stukje verder als je zou willen. Regio 8.

0: Een vrouw met pit. Altijd mooi, toch? Patti Smit naar vrienden en vriendinnen voor de Patti Smit Group. En Because Tonight, 1978. Zo direct de passievolle nieuwslezer. Ja, dat is die. Hij zit me aan te kijken. Ben ik dat? Ja, dan ben jij. Vandaag ben jij dat. Bart Meijer, over een paar minuten.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unoxsoep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel...
1: gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstuin.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Lokaal Belang Doetinchem gaat voortaan door het leven als Samen Lokaal Doetinchem. Dat maakte de partij gistermiddag bekend. Volgens de eenmansfractie dekte de oude naam niet meer de lading en wilde de partij een duidelijke signaal afgeven over waar ze voor staat. Fractievoorzitter Jeroen Hendriksen benadrukt dat lokale politiek voor hen om meer draait dan alleen standpunten innemen in de raadzaal. Het gaat vooral om aanwezig zijn, luisteren en begrijpen wat een besluit in het dagelijks leven betekent. Een grote afvalberg op het terrein van een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo stond gisteravond in brand. Meerdere brandweerkorpsen uit Nederland en Duitsland moesten uitrukken om het vuur te bestrijden. Het ging om een hoop van 20 bij 30 meter, gevuld met vooral snoeiafval en kunststof. Rond 10:50 vannacht was de situatie weer onder controle. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. Een mannelijke capybara is donderdag in dierenpark Hof van Ekbergen in Eibergen overleden. Het ging mis na de introductie met het andere geslacht. Toen kwam er een confrontatie die het mannetje helaas niet heeft overleefd. Dat de vrouwelijke capybara het mannetje aanviel is niet zeldzaam. Volgens bioloog Tim Rijmers kunnen de dieren behoorlijk fel zijn, ondanks dat ze er in het wild onbekend staan rustige dieren te zijn die vaak goed samenleven met andere diersoorten. Een Spaanse vrachtwagen met oplegger is donderdag op de bedrijvenweg in Doetinchem klem gereden. Dat gebeurde tijdens een gezamenlijke actie van de Nederlandse politie, de marechaussee, de Duitse politie en de douane. De vrachtwagen is daarna onder begeleiding naar een andere plek gebracht en daar helemaal doorzocht. Waarom het voertuig precies aan de kant is gezet, blijft voorlopig nog een raadsel. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
15: Oh, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: Gerrit, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
0: Nog één dag zomer. Want officieel begint hij dan dus morgen. Ja. Meteorologisch gezien is hij al weken bezig. Want dat is 1 september voor jullie als weermensen, zeg maar. Hè?
14: Ja.
0: 1 september. Als je de zomer op een rijtje zet voor de Achterhoek en de Liemers in een paar zinnen, wat roep je dan meteen?
14: Wat een hitte.
0: Wat een hitte, oké. Hey, en dan het weer voor... Ja, dat zal iedereen zeggen. Jongen, wat was die toch heet. En hij begon laat, want ik weet nog wel. Ik was, vorige week op vakantie. Maar ook in juni. En toen ik op vakantie ging, toen werd het wel eens echt lekker weer. Dus dat was iets van 10 juni of zo, weer rond die tijd zal het geweest zijn. Dus zo heel lang was het nou ook weer niet bloedje en bloedje heet.
14: Nou ja, het waren natuurlijk lange dagen, hè, in die periode. Dus voor het gevoel was het van 's morgens vroeg tot 's avonds laat natuurlijk warm. Maar tot aan juni was het prima weer. We hadden ook wel warme dagen, maar ook op tijd wat regen. En toen kwam de droogte opzetten. En toen was het gebeurd.
0: Ja, de bovenkant ziet er nu lekker groen uit. Iedereen zou zeggen, nou, die droogte, dat is weer opgelost. Maar dat is niet helemaal zo, hè?
14: Nee, dat is niet helemaal zo. Als je wat beken en kanalen, kanalen, daar staat vaak wel water in, maar een beetje op de vaarroutes en zo, die zijn toch wel aardig laag. En voorlopig, het grondwater is nog een beetje onder niveau. Het bovenste laag, wat je zegt, dat heeft voldoende water, dat kan allemaal groeien, maar wat meer naar beneden, daar moet toch wel wat bij komen.
0: Ja, we moeten daar nog even op wachten. Nou, eerst maar eens even deze dag. Deze 22e september, wat brengt deze dag?
14: Nou ja, we hebben in ieder geval een afsluiting van de parallelweg tussen Zilvolde en Ulven-Noord. Daar wordt aan de weg gewerkt. Die is afgesloten. Vanmorgen nog niet om 7 uur. Stonden wel borden bij. Maar ik denk op dit moment wel. Ja, en het weer erbij is veel bewolking. Op dit moment, we zagen vanmorgen nog wel een klein beetje zon, wat ochtendrood. Maar verder zal de bewolking vanmorgen sowieso de overhand hebben. Later komt de zon er wel wat beter door. En vanmiddag hebben we een afwisseling van wolkenvelden. En zo nu en dan wat zon. Maar de temperatuur, ondanks dat er veel bewolking is, is aardig in vorm. We hebben op dit moment 11 graden. En vanmiddag komen we uit op een graad of 20, 21. Dus daar zit wel weer een snor. En verder is er ook weinig wind. Nou, vanavond en komende nacht dan hebben we wolkenvelden en ook opklaring. En dan koelt het net als afgelopen nacht af naar 10 tot 11 graden. In die opklaring kan wel wat nevel of mist ontstaan. Dan kunnen we morgen eerst nog meer te maken krijgen, maar dat lost wel vrij snel op. Want in de loop van de ochtend komt de zon erbij, eerder dan vandaag. En dan hebben we toch ook weer een hele mooie dag voor de boeg met ook 's middags eerst nog redelijk wat zon. Later neemt de bewolking wel toe, maar het blijft in ieder geval droog. En morgen is er ook weinig wind en dan wordt het 21 tot 22 graden. In de avond dan hebben we wat meer bewolking. De bewolking gaat ook overheersen. Er komt een zwakke storing vanuit het westen richting onze omgeving. Gisteren was die nog wat actiever op de weerkaarten. Vandaag is dat wat minder. En ik denk dat de meeste neerslag die valt ook ten noorden van onze omgeving. Wij krijgen er wel een klein beetje van mee, maar dat stelt niet zo heel veel voor. Dus over het algemeen veel bewolking in de nacht naar de donderdag. En donderdag beginnen we dan ook met vrij veel bewolking. Maar later wordt het droog, komt de zon er weer bij. En dan wordt het een graad of 19. De dagen daarna richting het volgend weekend. En dan zit de Zilvoldse kermis die zit er weer op dit weekend. Maar de Ettense kermis komt eraan. En er komen nog wat meer kermissen aan. En die hebben weer goed weer in het vooruitzicht. Met temperaturen die boven 20 graden uitkomen. Met toch geregeld zon erbij. En droge omstandigheden. Dus goede vooruitzichten de komende week. En morgen begint dan de herfst. En die begint eigenlijk best wel in stijl.
0: Zeker, zeker. En het komende weekend, joh, jongens, haal die barbecue er nog even bij. Het kan nog één keer even lekker genieten van in ieder geval de nazomer. Zeg, een hele fijne dinsdag en tot morgen.
14: Dank je, goed gewoon.

0: dag.
1: De scheurkalender van regio 8 meldt echt een heerlijke nazomerdag. 19 schuine strepen, bijna 20 graden. De dag met deze man, Lange Frans, samen met Jeroen van der Boom. En dan eens even kijken naar het verkeer. Ik kreeg net een melding van onze Mark. Hij is rijinstructeur en hij ziet van alles gebeuren onderweg. Waaronder dat de slinger parallel tussen Ulft en Silvolde dicht is. Dat wist onze weerman Gerrit net al te melden. Dus goed om dat te weten. Tussen Ulft en Silvolde, slinger parallel is dicht. En het volgende, zal ik het melden of niet? Nou, hij zegt er namelijk bij, Mark. Maar dit hoef je niet te melden. Dat moet je nooit tegen mij zeggen, want dan ga ik het juist melden. Ja, ik meld het wel, ik zal het ook even uitleggen waarom ik het meld. Het gaat om het volgende. Er is namelijk een grote fatbike-controle bij het gemeentehuis in Doetinchem. En ik snap je wel, Mark, dat je eigenlijk liever niet wil dat ik dat zeg. Want dan kunnen anderen elkaar waarschuwen van, oh, daar moet je niet naartoe. Met je fatbike word je gecontroleerd. Op je bandjes en op je snelheid. Nou ja, roep maar. En toch meld ik het even, want ik ken een aantal mensen die heel tof op een fatbike zitten. Dan denk ik, nou, die kijken nog eens naar links en naar rechts. En vooral, ze houden de snelheid in de gaten. Je kan ongelooflijk lekker kachelen natuurlijk, dwars door het centrum. Ken je dat? Maar ook, inderdaad, die types ken ik ook. Dat je denkt, nou ja, goed, je roept gewoon, rot op. Dat doe even normaal. Er zijn er zoveel die op een fatbike zitten, die totaal niet om zich heen kijken. Is dat jouw ervaring ook? Nou, ik ben niet de enige. Maar ik vraag het nu aan jou, hè. Is het jouw ervaring ook? Wat vind jij van fatbikers in het algemeen? Gewoon eerlijk zijn. Wat vind je van fatbikers in de Achterhoek en de Liemers in het algemeen? Rijden die lekker? Of zeg je van, nou, die rijden helemaal niet lekker naar 06-4747-0022. Even appen, jouw reactie. Ben benieuwd. Dit is een Nederlandse band. Ze noemen zich Paul.

Ik heb nog een extra verkeersbericht voor je. Hier in de regio krijg ik net binnen van Mark. Hij zegt, ik krijg net de melding dat er een ongeluk is gebeurd op de kruising Liemerseweg en Energieweg in Doetinchem. Er is daar een fietser aangereden. Dus een ongeluk gebeurd op de kruising Liemerseweg en Energieweg in Doetinchem.

0: 1978.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
1: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
9: Het is 8:55. En tijd voor het nieuws. Dat krijg je van Jos Tuinstra.
10: Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken voor $1,5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika

0: Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt

0: Lekkervoordeel.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
0: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max voor Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe.

0: Hobbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Hobbink in de winkel of op hobbink.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu.

0: van de koffie van Robin's Koffiewereld.
1: Marcel Vermeer. Ja, en het wordt alleen maar lekkerder en leuker, want zo direct maak je kans op een gratis avondje uit. Lekker met z'n tweetjes. Komende zaterdagdag is dat. In Engbergen. En dan heb ik het over het openlucht

een broodje Aap-verhaal dat haar kont heeft verzekerd, deze Jennifer Lopez. En dat staat nu op voor, wat was 16 miljoen dollar? Echt waar? Moet je je voorstellen als jij vanochtend je badkamer inkwam, weet je nog? Hè? Dat je naar jezelf keek van, nou ja, mijn achterwerk is wel 16 miljoen dollar waard. Nou, dat heeft deze dame wel. Over sterrenlures gesproken. Wel een lekker liedje van J-Lo en Waiting for Tonight. Daarvoor nog de Stray Cats, de Rockabilly Sound en Rock This Town. Dit is de ochtendshow bij Regio 8. En je maakt zo direct kans op kaartjes voor een uitje bij het theater, het openluchttheater, theater Engbergen is dat. Dat is bij Forst, daar vind je het. En het is een session rond de muziek van The Rolling Stones. The Rolling Stones, een tribute band. De kaartjes geef ik binnen 10 minuten voor je weg.

0: Ken je deze groep nog? Het liedje zing je waarschijnlijk zomaar mee, maar weet je nog wie het waren? Imagination. En het liedje heet Music and the Lights. Dan eens even naar een dame bellen. En dan hoop ik dat ze opneemt. Ze heeft eerder een berichtje gestuurd naar Regio 8. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, nou, wat een enthousiasme gelijk dat je ook mijn naam weet. Ik had nog niks aangekondigd.
1: Ja, nou ja, ik weet dat jij er nu zit bij Regio 8.
0: Ja.
1: En ik ben heel blij dat jij belt.
0: Ja, want omdat ik het ben. Of toch een andere reden.
1: Nou, ook een beetje omdat jij bent.
0: Ja, ja, oké. Hoe lang luister je al trouwens naar de ochtendshow?
1: Altijd. Altijd aan het Regio 8 aanstaan. Ik heb nou toevallig de radio uitgezet omdat ik even boodschappen wil gaan halen. Maar anders heb ik hem altijd aanstaan.
0: Ja, okay. Ja, zeg, wat schaft de pot vanavond? Misschien kun je me nog op een leuk idee brengen.
1: Ja, ik wil eigenlijk gevulde paprikaatjes maken.
0: Ah, lekker. Oh, er gaat gehakt in. Volgens mij?
1: Ja, nou, ik doe het met tonijn.
0: Met tonijn? Nee, dat ben ik niet zo voorstander van vis. Ik vind het rauwe vis. Ja, broodje haren krijg ik nog wel weg. Maar de rest... kibbelingetjes. Maar die doe je niet in een paprika natuurlijk, hè?
1: Nee.
0: Dat smaakt voor geen meter. Nou, dat wordt ongelooflijk lekker. Ga je dat in je uppie opeten of met meerdere mensen?
1: Nee, met mijn man samen.
0: Hoe heet die? Vindt hij altijd leuker, die kerels? Hij vindt altijd leuker als hun naam voorbij komt. Ja. Nog één keer? Ja.
1: Rob.
0: Hé, hey, Rob! Gozer! Ja, hij hoort het niet.
1: Die kennen zijn ouders, die is er niet.
0: Nee. En je hebt gereageerd gisteren trouwens al. Want ik heb echt een bak met meldingen binnengekregen van mensen die heel graag naar een uitje zouden willen. Bij het Openluchttheater Enkbergen in een Forst. Je bent daar wel eens eerder geweest?
1: Wij zijn daar wel eens eerder geweest, ja.
0: Ik ken ook heel veel mensen die daar nog niet zijn geweest. En die vragen dan, wat is dat dan? Hoe ziet dat eruit? Kun je dat in een paar zinnen uitleggen?
1: Nou, het is een heel gezellig theater. En je hoeft niet bang te zijn als het regent. Want ze hebben zo'n overkappentje gemaakt. En het sfeertje is gewoon heel gezellig.
0: Ja, en het wordt lekker weer het komende weekend. Dus hoe dan ook kunnen we gewoon lekker buiten zitten. Het gaat om een reunie van liedjes van de Stones. Neergezet door een tribute band van de Rolling Stones. Dus als je een beetje gek bent op die muziek, dan moet je er zeker naartoe. Trouwens, Yvonne.
1: Ja.
0: Het verraadt wel een beetje je leeftijd, hè, als je zegt dat het is mijn jeugd.
1: Ik ben 70.
0: Ja, ik was daarop uitgekomen. Ken je het trucje? Zal ik één trucje vertellen?
1: Nou?
0: Ik heb hem wel eens eerder verteld op de radio, maar voor die mensen die het nog niet weten. Je moet gewoon naar iemand vragen. Hey joh, wat is je favoriete plaat? Dus niet je favoriete artiest, want artiesten hebben natuurlijk...
1: Ja, ongeveer oud. Ja.
0: En dan ga je de titel van die plaat opzoeken uit welk jaar dat is. En dan haal je er ongeveer 15 tot 18 jaar haal je van af. En dat is dan ongeveer het geboortejaar van die persoon. En jij zit er meestal niet heel ver naast.
1: Oh, dan zullen er wel meer grijze kopjes zitten dan, hè?
0: Ja, lekker. Oh, is het toch leuk, grijze kopjes? Hè? Ik wens je een hele leuke avond samen met Rob. Want je krijgt dus inderdaad twee kaartjes voor dit uitje met de muziek van de Rolling Stones.
1: Dankjewel. Moeten wij ze ophalen of hoe gaat dat verder?
0: Weet je wat ik doe? Ik stuur ze gewoon lekker door, digitaal. Krijg je ze meteen in de app.
1: Oh, helemaal fijn.
0: Ja, lekker, hè?
1: Ik vind het ontzettend leuk. Dankjewel, Marcel.
0: Alsjeblieft. Namens het theater ook. Fijne avond. Dankjewel. Dankjewel. En nog even de bevrediging zoeken van de muziek natuurlijk van de Stones. Het is 1964 als ze zingen.

podium en dan zie je hem dan staan met zijn gouden glitterende klemmerjasje en zijn zonnebril op. Hartstikke goed, heel relaxed deze man. Rutger van Barneveld, de helft van de zomer van 2026, die er bijna op zit. Het is nog een kwestie van tijd. Want dit jaar begint de herfst op 23 september. Weet je precies wanneer? Vannacht om 2:05, dan is hij echt voorbij de zomer.

0: zon breekt door in Ulft. Hey Tonight, CCR. Lokaal Belang Doetinchem. Ken je die partij? Vergeet het maar, want ze bestaan niet meer. Ze hebben namelijk een nieuwe naam. De mensen erachter gaan gewoon lekker door. Hoe dat zit, hoor je zo in het nieuws.
1: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Lokaal Belang Doetinchem gaat voortaan door het leven als Samen Lokaal Doetinchem. Dat maakte de partij gistermiddag bekend. Volgens de eenmansfractie dekte de oude naam niet meer de lading en wilde de partij een duidelijke signaal afgeven over waar ze voor staat. Fractievoorzitter Jeroen Hendriksen benadrukt dat lokale politiek voor hen om meer draait dan alleen standpunten innemen in de raadzaal. Het gaat vooral om aanwezig zijn, luisteren en begrijpen wat een besluit in het dagelijks leven betekent. Een grote afvalberg op het terrein van een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo stond gisteravond in brand. Meerdere brandweerkorpsen uit Nederland en Duitsland moesten uitrukken om het vuur te bestrijden. Het ging om een hoop van 20 bij 30 meter, gevuld met vooral snoeiafval en kunststof. Rond 10:50 vannacht was de situatie weer onder controle. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. Een mannelijke capybara is donderdag in dierenpark Hof van Ekbergen in Eibergen overleden. Het ging mis na de introductie met het andere geslacht. Toen kwam er een confrontatie die het mannetje helaas niet heeft overleefd. Dat de vrouwelijke capybara het mannetje aanviel is niet zeldzaam. Volgens bioloog Tim Rijmers kunnen de dieren behoorlijk fel zijn, ondanks dat ze er in het wild onbekend staan rustige dieren te zijn die vaak goed samenleven met andere diersoorten. Een Spaanse vrachtwagen met oplegger is donderdag op de bedrijvenweg in Doetinchem klem gereden. Dat gebeurde tijdens een gezamenlijke actie van de Nederlandse politie, de marechaussee, de Duitse politie en de douane. De vrachtwagen is daarna onder begeleiding naar een andere plek gebracht en daar helemaal doorzocht. Waarom het voertuig precies aan de kant is gezet, blijft voorlopig nog een raadsel. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
15: Ho, daar heb je hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
16: Vanochtend is er eerst nog veel bewolking, maar geleidelijk aan komt de zon er wat meer te door. En vanmiddag hebben we wolkenvelden, maar ook perioden met wat zon. Er staat een zwakke west- tot noordwestenwind en dan wordt het 21 graden. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt met wat opklaringen. In die opklaring kan gemakkelijk wat mist en nevel ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Woensdag begint wat grijs, maar geleidelijk aan komt de zon erbij. En dan hebben we later in de ochtend en 's middags toch wel redelijke zonnige perioden. Het blijft in ieder geval overdag droog. Bij een zwakke tot hooguit matige wind wordt het dan 22 graden.
13: Regio 8. 1979.

0: Freedom. Dat is die man van Happy, hè? Freedom. Freedom. En ook hier zit een happy end aan vast, zou je kunnen zeggen. Pharrell Williams en Freedom. Nou, de collega's, ik kijk even hier binnen. Ja, ze komen binnen, de collega's. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat is Annette, je bent weer te laat. Je zou toch om 9 uur binnenkomen? Ja, goed. Gauw naar de redactie. Als de baas er maar niet ziet, moet je bedenken. Het is 9:40. Goedemorgen. Regio 8, Achterhoek wordt wakker. Even de vraag, want ik weet dat jij nogal veel weet. Dus kijk of je dit ook uit je hoofd weet. Een bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om een getal, oké? Je mag gokken. Hoeveel alleenstaanden denk je dat er zijn alleen al in de gemeente Doetinchem? 1000? 5000? Nou, het is hoger. 7000 en nog hoger. Het zijn er 9900, alleen al in Doetinchem, 9900 alleenstaanden. En dat aantal is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2014 woonden er nog zo'n 7900 mensen alleen in de gemeente. Maar nu dus bijna 10.000. Nou, de reden is duidelijk voor veel mensen de vergrijzing. We moeten het eerlijk toegeven als kerels. Vrouwen over het algemeen worden ze net ietsje ouder, gemiddeld dan. Hè, daar zitten wat verschilletjes tussen. Dus dan blijven die dames alleen nog een tijdje mooie zelf wonen. En dat is wel gaaf, als dat ook lukt, hè, zonder verzorgingshuis en zo. En een andere reden is dat heel veel mensen ervoor kiezen van, joh, ik vind het wel lekker gewoon. Ik wil wel een relatie hebben en ik zie hem of haar wel heel vaak, maar ik moet niet zo nodig in hetzelfde huis wonen. We hoeven niet zo nodig elkaars was te doen. En te lopen zeuren en zaniken over dingen waarvan je zegt, joh, waar hebben we het eigenlijk over? Dat gebeurt namelijk vaak in een gemiddelde relatie. En dan maak je het later wel weer goed, maar toch. Dus dat zijn de redenen dat er veel alleenstaanden zijn. Alleen al in de gemeente Doetinchem dus 9900.

0: Uit de tijd dat het Ashje net was weggehaald. Golden Earrings was het helemaal in het begin. Later werd het dan heel duidelijk gewoon Golden Earring voor de duidelijkheid. Just a little bit peace of my heart. De ochtendshow van Regio 8. Het toetje. Ik zal het niet meer tegen je zeggen, Meindert. Ik denk een beetje, tegen de kerel zeg je dat niet. Maar het is wel het toetje van de show, ik kan er ook niks aan doen. Meindert Bussink is een redacteur. Hij werkt voor Achterhoeknieuws.nl en hij praat je helemaal bij over deze site. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, we beginnen in Zeeuwent. Festivalbezoekers zich genoten afgelopen weekend van muziek, vertier en elkaar tussen het Groen en de Hopplantage Hogenhelst in het buitengebied van Zeeuwent. Met twee podia, een paar foodtrucks en een festivalmarktje. Te midden van de hopranken ademt het festival een intieme en ontspannen sfeer. Hoewel wild en vrij, kleinschalig en bescheiden van formaat is, heeft het opvallend grote aantrekkingskracht. De unieke mix is goed voor een succesformule die niet onopgemerkt blijft bij de rest van Nederland. Uit alle hoeken van het land weten muziekliefhebbers het festival te vinden, schrijft de correspondent Dines Quist deze week in onze krant De Elna. Mooi uitgebreid verslag met mooie foto's erbij. Nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/muziek. En dan blijven we even bij de muziek, want afgelopen weekend was ook Amphion Open wederom een groot succes. Avond vol muzikaal en creatief talent. En ja, Fien Sneltink heeft de winst gepakt. Dat schreef correspondent Hans Wissing deze week in onze krant Doetinchems Vizier. Mooi uitgebreid verslag. Is nu te lezen bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan gewoon nog even naar Zutphen, want we staan hier voor een grote bak met water. Dat er water in zit, dat is al heel mooi in 2026, want op veel plekken staan wateren lopen droog. Maar juist omdat deze bak zo breed is, stroomt het water te weinig door. En dat is ongunstig voor onder meer de waterkwaliteit. Dat schrijft correspondent Sander Grotendorst in onze krant Het Contact. En wie meer wil lezen over het Berkelproject, dat kansen biedt voor cultuurhistorie, kan dan ook online lezen bij achterhoeknieuws.nl/natuur. Dat was hem alweer. Iedereen een hele fijne dag nog en tot morgen. Yo!
0: Yo, dankjewel Meijndert. Morgen weer om 9:50. Vanmiddag.

0: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: De Beter Pick-a-Bellies.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
7: Daaraan!
8: Kom aanstaande zondag 7.

0: 21 september, een stadion de Vijverberg. Voor de wedstrijd van de Graafschap tegen FC Den Bosch. De wedstrijd begint om 2:30 's middags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De stijging van de huizenprijzen vlakt verder af. In augustus waren bestaande koopwoningen gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In juli was dat nog 3,9%. Vergeleken met juli werden huizen zelfs een fractie goedkoper, 0,1%. De gemiddelde koopsom is nu €503.500. Het aantal verkochte woningen daalde in augustus met bijna 3% naar ruim 18.800. De prijsstijging neemt al sinds eind 2024 af. De Zwitserse bank UBS heeft een boete van €5 miljoen gekregen van het Nederlands Openbaar Ministerie voor hulp aan zwartspaarders. Het gaat eigenlijk om Credit Suisse, dat in 2023 werd overgenomen door UBS. Die bank hielp tussen 2005 en 2015 12 Nederlandse klanten om vermogen via Zwitserland buiten zicht van de Belastingdienst te houden. Daardoor werden 80 belastingaangiftes onjuist ingevuld. UBS zegt de kwestie nu te hebben afgewikkeld met het Openbaar Ministerie. Tanken in Duitsland wordt vanaf 1 oktober 17 cent per liter goedkoper. De Duitse regering verlaagt tijdelijk de brandstofbelasting. Een tank van 50 liter kost daardoor ongeveer €8,50 minder. De korting geldt tot het einde van dit jaar. Uiterlijk op 1 januari wil Duitsland ook een prijsplafond voor benzine en diesel invoeren. De plannen kunnen Nederlandse tankstations in de grensstreek klanten kosten. De Franse president Macron heeft een, zoals hij het noemt, zeer goed en zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken elkaar in New York, waar beide zijn voor de algemene vergadering van de VN. Volgens Macron ging het uitgebreid over de oorlog en de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Trump was volgens Macron zeer meegaand. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.
4: Tot zover het radionieuws.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Yuvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
11: Aanstaande zondag. Koopzondag Bokkots & Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shoppingzondag in Bokkot.
12: Nu Met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf.

0: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
3: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De begroting van het RU Industriepark voor dit jaar is niet meer realistisch. Dat zegt interim-directeur Cleo Sissing. In het ergste geval loopt de horeca dit jaar bijna €500.000 achter op de cijfers. Geld om het gat te dichten is er niet. De gemeente Oude IJsselstreek verwacht daarnaast dat er nog zo'n 3 ton nodig is om het RU dit jaar financieel op de been te houden. Lokaal Belang Doetinchem gaat voortaan door het leven als Samen Lokaal Doetinchem. Dat maakte de partij gistermiddag bekend. Volgens de eenmansfractie dekte de oude naam niet meer de lading en wilde de partij een duidelijke signaal afgeven over waar ze voor staat. Fractievoorzitter Jeroen Hendriksen benadrukt dat lokale politiek voor hen om meer draait dan alleen standpunten innemen in de raadzaal. Het gaat vooral om aanwezig zijn, luisteren en begrijpen wat een besluit in het dagelijks leven betekent. Een mannelijke capybara is donderdag in dierenpark Hof van Ekbergen in Eibergen overleden. Het ging mis na de introductie met het andere geslacht. Toen kwam er een confrontatie die het mannetje helaas niet heeft overleefd. Dat de vrouwelijke capybara het mannetje aanviel is niet zeldzaam. Volgens bioloog Tim Rijmers kunnen de dieren behoorlijk fel zijn, ondanks dat ze er in het wild onbekend staan rustige dieren te zijn die vaak goed samenleven met andere diersoorten. Een Spaanse vrachtwagen met oplegger is donderdag op de bedrijvenweg in Doetinchem klem gereden. Dat gebeurde tijdens een gezamenlijke actie van de Nederlandse politie, de marechaussee, de Duitse politie en de douane. De vrachtwagen is daarna onder begeleiding naar een andere plek gebracht en daar helemaal doorzocht. Waarom het voertuig precies aan de kant is gezet, blijft voorlopig nog een raadsel. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Aanstaande zondag speelt Ulse Boys vanaf 2 uur de eerste thuiswedstrijd van de competitie tegen SC Rijnland uit Tolkamer. De wedstrijdsponsor is Familie Westerhof uit Ulft. Het belooft een spannende en gezellige voetbaldag te worden. Want rondom de wedstrijd wordt ook de Vriendenkringdag georganiseerd. Familie Westerhof en de hoofdsponsor de Hendrikse Groep Ulft wensen u een sportieve wedstrijd.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
6: gigaveel...
4: gratis producten tijdens de giga-gratisweken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,90.

0: in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De stijging van de huizenprijzen vlakt verder af. In augustus waren bestaande koopwoningen gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In juli was dat nog 3,9%. Vergeleken met juli werden huizen zelfs een fractie goedkoper, 0,1%. De gemiddelde koopsom is nu €503.500. Het aantal verkochte woningen daalde in augustus met bijna 3% naar ruim 18.800. De prijsstijging neemt al sinds eind 2024 af. De Zwitserse bank UBS heeft een boete van €5 miljoen gekregen van het Nederlands Openbaar Ministerie voor hulp aan zwartspaarders. Het gaat eigenlijk om Credit Suisse, dat in 2023 werd overgenomen door UBS. Die bank hielp tussen 2005 en 2015 12 Nederlandse klanten om vermogen via Zwitserland buiten zicht van de Belastingdienst te houden. Daardoor werden 80 belastingaangiftes onjuist ingevuld. UBS zegt de kwestie nu te hebben afgewikkeld met het Openbaar Ministerie. Tanken in Duitsland wordt vanaf 1 oktober 17 cent per liter goedkoper. De Duitse regering verlaagt tijdelijk de brandstofbelasting. Een tank van 50 liter kost daardoor ongeveer €8,50 minder. De korting geldt tot het einde van dit jaar. Uiterlijk op 1 januari wil Duitsland ook een prijsplafond voor benzine en diesel invoeren. De plannen kunnen Nederlandse tankstations in de grensstreek klanten kosten. De Franse president Macron heeft een, zoals hij het noemt, zeer goed en zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken elkaar in New York, waar beide zijn voor de algemene vergadering van de VN. Volgens Macron ging het uitgebreid over de oorlog en de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Trump was volgens Macron zeer meegaand. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.
5: Tot zover het radionieuws.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus, Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof.

0: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: In de Achterhoek regelen we het samen.
3: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
4: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
5: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
4: Wil je lief zijn voor je smartphone of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem, de telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl of bel simpel 0314 200.

0: 300.
1: Aanstaande zondag. Koopzondag Bokkum Centraal. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel kwartier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shoppingzondag in Bocholt.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
7: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
5: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal!
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Regio 8 Headlines.
14: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. 3 doden bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro. Daarbij zou afgelopen nacht onder andere een kind om het leven zijn gekomen. De grote Amerikaanse tv-zenders tonen zich solidair met CNN, dat door president Trump het Witte Huis is uitgezet. FIFA-baas Gianni Infantino maakt een ommezwaai en biedt aan om te praten over hervorming van de Wereldvoetbalbond. Een dansende banaan, elkaar krabbelen, glitterplaatjes, Hives is terug. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: frisse slag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: De Beter Pick-a-Bully's.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
8: Op zaterdag 26 september Stone Sessions. Een tribute aan de Rolling Stones.
7: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een schietpartij voor een middelbare school in het westen van Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn meerdere leerlingen, van wie zeker 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De schutter sloeg na het schieten op de vlucht, maar kon kort daarna door de politie worden ingerekend. Het motief van de verdachte is nog niet bekend. Het incident vond plaats in Turgutlu, een stad dichtbij Izmir, en veroorzaakte veel paniek onder de toegesnelde ouders. Minister Karmans is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in ons kraanwater omlaag moet. Uit onderzoek van de milieuorganisatie blijkt dat in West-Nederland de RIVM-richtlijnen op veel plekken worden overschreden. Het kraanwater blijft wel veilig om te drinken, omdat de concentraties nog onder de Europese normen liggen. De minister onderzoekt nu een landelijk lozingsverbod voor PFAS en komt dit najaar met een update. De overheid hanteert nu al strengere eisen bij lozingsvergunningen. Het Openbaar Ministerie geeft de Zwitserse bank UBS een boete van 5 miljoen euro vanwege hulp aan Nederlandse zwartspaarders. De boete is gericht aan Credit Suisse, dat vorig jaar door UBS werd overgenomen. De bank hielp 12 Nederlandse klanten tussen 2005 en 2015 om hun vermogen voor de Belastingdienst te verbergen via geheimzinnige codenamen en achtergehouden post. Hierdoor werd de bank medeplichtig aan 80 valse belastingaangiftes. UBS schikt en gaat het bedrag betalen.

betalen. En de NPO waarschuwt voor misleidende e-mails over audities voor de nep-jeugdserie Nina's Zomer. Oplichters benaderen kinderen en jongvolwassenen uit naam van NPO Zapp en via het adres @zappnpo.nl. Wie reageert wordt gevraagd om een video in te sturen met teksten over seksuele handelingen. De publieke omroep ontdekte de fraude via oplettende ouders en heeft inmiddels de politie ingeschakeld. Slachtoffers en ontvangers van de mail worden dringend opgeroepen om er ook aangifte van te doen. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
2: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
6: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Orbison hoorde je hier op Get a Grip. Een hele goede middag. Eet smakelijk als je zit te lunchen. Het is om momenteel 8:08. En ja hoor, ze zijn er weer bij.
1: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: De jongeren van Get a Grip. Een hele goede morgen.
2: Hallo allemaal.
0: Hallo. Hallo. Boas, wat is jouw nieuws voor vandaag?
3: We gaan het hebben over dorpen en steden.
0: Sky, wat is jouw nieuws voor vandaag?
2: Ik had het eerst uur niks.
0: Oh ja, jij had het. Nou, je zit er gewoon veel bij.
2: Ik zit erbij.
0: We gaan het ook hebben over Hives. Ken je dat nog?
2: Het is wel een hele
1: Get a Grip. De stem van de jongeren.

0: Incognito met Don't You Worry About A Thing. Hoor je hier op Get A Grip. Een hele goede middag is het. Boas, waar gaan we het over hebben?
1: We gaan het over dorp of stad hebben. Ja, woon je liever in een rustig dorp waar je de ruimte hebt, of juist in een drukke stad waar altijd wat te beleven valt? Beide hebben zo hun voordelen, maar waar kiezen mensen zelf voor? Teun ging op pad en vroeg mensen waar zij het liefst zouden wonen en waarom.
2: Woon je liever in het dorp of in een stad en waarom?
3: Ik zelf liever in een dorp, want dat is een beetje het ons kent ons gevoel. Je kent iedereen, het is heel gemoedelijk. In een stad zou ik het veel te druk vinden en veel te veel herrie en overlast.
4: Nou, als het de Hansestad is, dan een absolute stad. Omdat het gewoon prachtig en authentiek is.
5: Ik woon liever in het dorp, omdat het minder druk is. En gewoon gezellig is. Je kent iedereen. En je kan gewoon tegen iedereen zeggen, gewoon mooi. En dan dat soort dingen, ja.
6: In de stad, daar is meer te doen. Hier is niet zoveel in een dorp.
7: Ik woon liever in een dorp, want daar is veel rustiger. En iedereen kent elkaar beter.
8: In een stad, want in een stad heb je meer te doen, heb je meer winkels, meer mensen om bijvoorbeeld een feestje te geven of gewoon lekker op het terras te zitten.
1: Ja, je hoort een straatinterview van Teun.

0: Raccoon met Shoes of Lightning. Wij zitten nog steeds met z'n allen in de studio. En het is een heel... Niet voor de verandering is het niet een keer een hele bijzondere... maar een, misschien wel voor mij de allerbelangrijkste dag van het jaar, Sky.
1: Ja?
0: Want welke dag is het vandaag?
1: Het is vandaag Nationale Koffiedag.
0: Lekker, man.
1: Oké, dan doe ik... Het is vandaag Nationale Koffiedag. Een jaarlijkse dag in Nederland... op de laatste dinsdag van september... waarop extra aandacht wordt geschonken aan koffie. En het verbinden van mensen. Het is een moment om even stil te staan... bij het favoriete kopje koffie... en de cultuur eromheen. Een kopje koffie dient hierbij... als sociaal even ritueel. Voor een goed gesprek en pauze. Nou, dit is prachtig.
0: Ah, wisten jullie dat er ook een liedje is gemaakt over koffie?
2: Prachtig. Dat meen je niet.
0: Ja. Ik heb wel als in de kantine zitten.
1: Ah, super lekker.
0: Ja, de Rita Corita, koffie.
3: Fantastisch.
0: Heet dat nummer.
3: Zo.
1: Hou je van koffie?
0: Zou het toeval zijn als ze nu van de Get a Grip kantine even koffie komen?
1: Ja, dat zou wel lekker zijn.
0: Dan gaan wij door naar de reclame. Eerst nog even wat muziek van Shepherd. Beautiful Something. Je hoort hem hier op Get a Grip.

0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
1: gigaveel...
0: gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
2: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1+1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Lokaal Belang Doetinchem gaat voortaan door het leven als Samen Lokaal Doetinchem. Dat maakte de partij gistermiddag bekend. Volgens de eenmansfractie dekte de oude naam niet meer de lading en wilde de partij een duidelijke signaal afgeven over waar ze voor staat. Fractievoorzitter Jeroen Hendriksen benadrukt dat lokale politiek voor hen om meer draait dan alleen standpunten innemen in de raadzaal. Het gaat vooral om aanwezig zijn, luisteren en begrijpen wat een besluit in het dagelijks leven betekent. Een Spaanse vrachtwagen met oplegger is donderdag op de bedrijvenweg in Doetinchem klem gereden. Dat gebeurde tijdens een gezamenlijke actie van de Nederlandse politie, de marechaussee, de Duitse politie en de douane. De vrachtwagen is daarna onder begeleiding naar een andere plek gebracht en daar helemaal doorzocht. Waarom het voertuig precies aan de kant is gezet, blijft voorlopig nog een raadsel. Een mannelijke capybara is donderdag in dierenpark Hof van Ekbergen in Eibergen overleden. Het ging mis na de introductie met het andere geslacht. Toen kwam er een confrontatie die het mannetje helaas niet heeft overleefd. Dat de vrouwelijke capybara het mannetje aanviel is niet zeldzaam. Volgens bioloog Tim Rijmers kunnen de dieren behoorlijk fel zijn, ondanks dat ze er in het wild onbekend staan rustige dieren te zijn die vaak goed samenleven met andere diersoorten. De begroting van het Dru Industriepark voor dit jaar is niet meer realistisch. Dat zegt interim-directeur Cleo Sissing. In het ergste geval loopt de horeca dit jaar bijna €500.000 achter op de cijfers. Geld om het gat te dichten is er niet. De gemeente Oude IJsselstreek verwacht daarnaast dat er nog zo'n 3 ton nodig is om Dru dit jaar financieel op de been te houden. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: met de welbekende plaat Take Me to Church. Hives. Ja, dames en heren. Even de reality check voor meneer de DJ, want dat was alweer 13 jaar geleden. Want dat was toen het grootste en populairste sociale media platform van Nederland. Elkaar krabbelen, een dansende banaan sturen en je profiel pimpen. Dat is iets wat 13 jaar geleden heel gewoon was op Hives. Maar jarenlang was dat niet meer. Maar er is nieuws. Deze functies... maar er is nieuws. Hives is terug. Maar de functies zijn er nog niet allemaal. Want zo kan je nog geen themapagina's en geen foto's of video's delen. En je kan geen privéberichten sturen. Nou zit ik hier met twee man en één vrouw in de studio.
1: Hey.
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Want ik heb mijn goot er even bij gehaald. Ik ga gewoon van links naar rechts, jongens. Boas,
3: ja,
0: zeg weet eens. Jij überhaupt wat Hives is? Ken jij dat concept?
3: Ik ken het. Ik ben 21, dus het is een beetje het eind van Hives.
0: Okay.
3: Toen heb ik nog een beetje gebruikt. Maar wat ik deed was vooral voetbaluitslagen voorspellen. En dat ging natuurlijk voor geen meter.
0: Margot, ken jij het?
4: Ja, ik gebruikte het altijd vroeger om dingen op te maken en zo. Eigenlijk een beetje vormgeven, een profieltje mooi maken en zo.
2: Ik weet niet wat ik hoor.
0: Sky, heb jij... Ken jij Hives niet?
2: Nee, man. Ik heb het wel een keer gezien met man met hond, trouwens.
0: Je hebt geen Hives
2: account. Zo'n oude vrouw, die was helemaal aan het huilen.
0: Jij hebt niet gekrabbeld, jij kent het concept dansende banaan niet.
2: Nee, man, ik heb niet... wat zei je nou net? Iets vreemds?
0: Krabbel.
2: Ze lekker samen aan het krabbelen waren? Of,
0: dat was zeg maar de privéberichten, de DM's van Hives. Die heette Krabbels.
2: Wat is jouw...
0: Je kon op elkaars pagina kon je krabbelen.
2: Wat is jouw spannende chat die je ooit hebt gestuurd aan iemand?
0: Nou ja, veel verder dan dansende banaan kwam er bij mij.
2: Dansende banaan?
0: Dansende banaan vond ik... Ja, dat is zo'n emoji is dat. Tenminste, vroeger was dat nog een gifje. Van een banaan met twee sambaballen die stond te dansen.
2: Wauw.
4: Was dat de enige wat je stuurde?
0: Ongeveer wel.
2: Een paar maanden later is het gestopt.
0: Ik was zo'n beetje de dansende banaan-maffia.
2: Hij zei dan ook zo'n pakken als je naar buiten ging. Kijk, ik ben de dansende banaan van Hives.
0: Dat had ik niet. Goed, we gaan snel even verder. Boas, het favoriete ding van Hives van jou?
3: Ja, buiten voetbaluitslagen kan ik me niet zoveel herinneren. Dus ik ga toch daarvoor dan.
0: Margot?
4: De buddy pokes natuurlijk. Ja, die poppetjes. Ik vond het echt super leuk. Ja. Dus ik ook aankleed door naar hoe je eruit zag. Ik vond het echt top.
0: Ja, en
2: de plakplaatjes, hè?
0: De plakplaatjes. Ja, van man. De man bij het hond.
2: De plakplaatjes. Ja,
0: na de goede herinneringen hebben opgehaald, heb ik ook wel een vrolijke plaat. Ray en Beer, dames en heren. Daar gaan we weer. Ik zou zeggen, zet hem in de auto lekker hard aan. Schreeuw lekker mee. We gaan heel even kort feest vieren. Daar is hij dan, Ray en Beer met Zonnebank.

0: Madison en Jamul. Sido.
1: Ja.
0: En zo dadelijk zijn we weer bij je terug. Na de reclame.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet wil volgend jaar ruim €500 miljard uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Er is structureel te weinig geld voor onderhoud aan wegen en spoor, terwijl miljarden voor defensie en landbouw mogelijk onnodig duur of onuitvoerbaar zijn. En zonder heldere doelen is het kabinet nauwelijks te controleren, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. De organisatie licht de slachtoffers via nep-dashboards wereldwijd op met valse crypto- en valuta-investeringen. Vanuit zo'n 40 illegale callcenters werkten bellers uit zo'n 20 verschillende landen. De Turkse autoriteiten legden ook beslag op zo'n €40 miljoen aan luxe auto's, panden en crypto-rekeningen. Tegen een 37-jarige Rotterdammer is 7 jaar cel geëist voor de dodelijke explosie in een bedrijfspand aan de Schammenkamp. Bij die ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en ontstond enorme schade. Volgens het Openbaar Ministerie huurde de verdachte die ruimte en runde hij er een illegaal cocaïne-laboratorium. Onderzoek van het NFI wees uit dat ontvlambare acetondampen uit het lab de verwoestende klap veroorzaakten. Het OM houdt de man daarom verantwoordelijk voor de explosie. En de populariteit van de Amerikaanse president Trump is gedaald naar een dieptepunt van 32%. Uit een nieuwe peiling blijkt dat hij zelfs binnen zijn eigen Republikeinse partij steun verliest. Kiezers klagen vooral over de stijgende kosten van levensonderhoud en het uitblijven van de beloofde resultaten. Ook Trumps handelen in het conflict met Iran krijgt veel kritiek. De lage scores leggen veel druk op de Republikeinen voor de komende tussentijdse verkiezingen, waar de Democraten momenteel aan kop gaan. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland, bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het

0: Radionieuws op Regio 8.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkot Centref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.

0: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
1: Kom aanstaande zondag 27 september naar Stadion de Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen FC Den Bosch. De wedstrijd begint om 2:30 'smiddags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
2: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: dance all night.
1: Nice to meet you van Miles Smith, hoor je hier op Get a Grip. En hey, ze zitten er nog hoor.
2: Get a Grip, de stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Het zijn dezelfde twee als het vorige uur. Boas, ja, ik zou bijna zeggen welkom terug. En ja, Sky ook. Oh, wacht, misschien...
3: Even contact.
1: Misschien moet ik jullie microfoons ook aan.
3: Dat is wel handig.
1: Dat is wel handig, zeker. Boas en Sky.
3: Ja.
4: Zeker.
1: Boas, wat is jouw nieuws?
4: Er is een struikelsteen geplaatst in Beek.
3: En zoals altijd hebben we ook weer een nieuwe Waar ben je klaar mee?
1: Dat straks. En nog veel meer. Maar eerst... Tina Turner, we don't need another hero.

0: Het is een nacht van Guus Meeuwis en Van Gant. Hoor je hier bij Get a Grip. Ik kijk naar mijn linkerkant en er zit aan de desk Boas.
1: Jazeker. Na een straatnaam krijgt verzetsheld Wim Moorman ook een struikelsteen voor zijn geboortehuis. De steen herinnert aan zijn rol in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wij waren bij de onthulling en spraken met initiatiefnemer Henk Anconé en bewoner Lodewijk Reijers.
2: Ook een kleine plaats als Beek heeft zijn helden en die moeten we in herinnering houden.
3: Een van die Beekse helden is verzetstrijder Wim Moorman. Afgelopen weekend werd hij geëerd met een struikelsteen voor zijn geboortehuis aan de Sint-Jans-Gildenstraat. Initiatiefnemer Henk Anconé zet zich al enige tijd in om de herinnering aan de verzetsheld levend te houden. Na een eigen straat krijgt Moorman nu een steen.
2: Dit is de allereerste struikelsteen in Beek. Er liggen ongeveer 7000 in heel Nederland. Maar ik denk dat voor een kleine kern als Beek is het belangrijk om ook hun eigen helden te eren en dat verhaal door te vertellen.
3: Lodewijk Reijers woont al jaren in het huis waar nu de struikelsteen gelegd is. Ze waren verrast door de vraag van Anconé.
4: Ik vond het hartstikke leuk. Mijn vrouw zegt heel even van, oeps, maar het is wel ons huis. en dat blijft dus gewoon. Ik ben 1,5 kilometer verderop geboren. Dus het verhaal van Wim Moorman kenden we toen we dus huis kochten.
2: Wim Moorman was eigenlijk de meest onverschrokken lid en daadkrachtige lid van de verzetsgroep hier in Beek. Hij droeg die omdat hij de klusjes opknapte waar anderen voor terugdeinsden. En dat heeft niet alleen hier in Beek veel impact gehad. En hij heeft nou letterlijk duizenden mensen geholpen in die tijd om te overleven.
3: Zowel Reijers als Anconé hopen dat de steen voorbijgangers aan het denken zet.
4: Als je bij de struikelsteen letterlijk stilstaat, dat je dan ook in hoofddrachtelijke zin stilstaat bij onze historie en dat we daar lessen uit kunnen trekken. Ja.
2: Dat ze aanleiding vinden om er zich weer even in te verdiepen en er inspiratie uit te halen. En zich af te vragen, Wim heeft een geweldige bijdrage geleverd aan het verzet in de oorlog, maar er zijn ook vandaag uitdagingen. Er zijn ook vandaag bijdragen te leveren. En als het mensen aanleiding geeft om dat te overwegen, dan vind ik die hele actie geslaagd.
1: Ja, u hoorde initiatiefnemer Henk Anconé en bewoner Lodewijk Reijers over de struikelsteen.

Doggity Dog. Snoop Dogg en Willie Nelson met My Madison. Zo dadelijk na de reclame zijn we bij je terug met het laatste half uurtje Get a Grip voor vandaag.

0: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Aanstaande zondag speelt Ulster Boys vanaf 2 uur de eerste thuiswedstrijd van de competitie tegen SC Rijnland uit Tolkamer. De wedstrijdsponsor is familie Westerhof uit Ulft. Het belooft een spannende en gezellige voetbaldag te worden. Want rondom de wedstrijd wordt ook de vriendenkringdag georganiseerd. Familie Westerhof en de hoofdsponsor de Hendrikse Groep Ulft wensen u een sportieve wedstrijd.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Regio 8 Headlines.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. Tegen een 37-jarige Rotterdammer is 7 jaar cel geëist voor de dodelijke explosie in een bedrijfspand aan de Schammenkamp. Bij die ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en ontstond enorme schade. En de populariteit van de Amerikaanse president Trump is gedaald naar een dieptepunt van 32%. Hij verliest zelfs binnen zijn eigen Republikeinse partij steun. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
4: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
5: Vanmiddag hebben we wolkenvelden, maar komt de zon ook nog wel wat door. Wordt niet uitbundig zonnig, maar het is aangenaam, want de temperatuur die loopt op naar 20 tot 21 graden bij een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt met wat opklaringen. In de opklaringen kan wat mist of nevel ontstaan. Het koelt in ieder geval af naar 11 graden. En de woensdag die begint eerst wat grijs, maar dat lost vrij snel op. En daar hebben we ook weer een dag met in de ochtend en deel van de middag flink wat zon. Later op de dag wordt de bewolking wat dikker. Voor die tijd wordt het nog 21 tot 23 graden. In de avond en de nacht naar de donderdag kan er een spatje regen vallen. Het koelt dan af naar 13 graden. En vanaf donderdag dan hebben we een aantal dagen voor de boeg die droog verlopen. Met toch wel geregeld zon erbij en temperaturen die uitkomen boven de 20 graden.

Oh nee, hè. Het is alweer het laatste half uurtje Get a Grip van vandaag. En dit is Crystal Waters. Dance, dance.

0: is wel lekker, hoor.
1: High Under the Moon van Tambourine. Hoorde je hier bij Get a Grip. We zijn er nog steeds voor je bij. We zijn er gewoon nog steeds.
2: We zijn er nog steeds. Tuurlijk, zoals elke dag. We hebben weer een nieuwe Waar ben je klaar mee voor jullie. En deze keer is het Sean weer natuurlijk. Met hier, ik loop helemaal vast. Normaal gesproken kondig jij mij aan.
1: Ja, nee, dat klopt.
2: Zullen we het even
1: doen? Jij begon al met praten. Ik denk, nou, prima.
2: Oké, dan gaan we het even opnieuw doen. Komt-ie.
1: Oké, doen we het even opnieuw.
2: Ja.
1: Ja? Ja,
2: Sky, jij moet het toch aankondigen,
1: nieuws?
2: Of niet?
1: Sky, wat is jouw nieuws?
2: Oké, Sean is weer de straat op geweest om aan de jongeren te vragen... Waar ben je klaar mee?
3: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
4: Met verschillende mannen die je aanspreken of naar je gaan fluiten.
5: Maar dat die mannen je aanspreken... Naar je gaat fluiten. Het is toch een hele leuke aandacht. Daar hou je toch van?
4: Nee, vind ik niet. Ik vind dat wij als vrouwen gewoon normaal op straat mogen lopen.
5: Maar hoe moeten ze het dan doen? Hun denken alleen, we moeten fluiten. Dan reageren jullie heel positief op.
4: Nee, gewoon niks doen. Ons laten, denk ik.
5: Maar hoe krijgen de mannen dan jullie interesse en aandacht?
4: Ja, of je moet iets netjes vragen. Of ja, dat denk ik. Netjes vragen.
5: Want je hebt er gewoon last van. Er zijn nu andere dames bij. Wat vind jij ervan?
6: Nou, ik vind best wel dat een jongen gewoon netjes op mij af mag stappen. En mag vragen aan mij om mijn nummer als hij mij er leuk uit vindt zien of zo. Op een normale manier. Maar als er wordt gefloten inderdaad. Of wordt geschreeuwd of rare dingen wordt geroepen. Dan is het niet nodig, nee.
5: Wat zijn dan even, als je iets kan bedenken van... Hey, dat is best wel onbeschoft wat er naar mij geroepen was. In plaats van het fluiten, dat is ook ongemakkelijk. Kun je even een voorbeeld geven voor je denkt van... ja, maar hallo, ben je niet goed?
6: Een meisje of zo, dat soort dingen. Als ze dat roepen, ja, dan krijg je gewoon kriebels van.
5: Hey dames, ja. Dank jullie wel.
3: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Sam, the one and only Smith met Baby, You Make Me Crazy.
1: De radio felicitatie.
0: Ja, er is vandaag weer een bekende artiestjarig. Een BN'er dit keer, namelijk Sanne Hans. De Nederlandse zangeres, beter bekend als Miss Montreal, is bekend van nummers zoals Hoe en Door de Wind. Ze brak door met haar muziek en is daarnaast regelmatig te zien op televisie. Zo was ze ook jurylid van de Voice of Holland van 2015 tot en met 2018. En in 2020-2021 kwam ze terug als jurylid van de Voice Kids. Jullie weten wie dat is, hè, jongens?
2: Ja, natuurlijk, natuurlijk.
0: Ja. Goed, ik ga voor jullie draaien
2: Hoe
0: van Miss Montreal.

0: My Friend hoorde je hier op Regio 8 bij Get a Grip.
1: Wauw.
0: Wauw.
1: Prachtige muziek.
0: Goed, jongens. Ik kijk op dat ronde ding met twee van die wijzers. Hoe heet zo'n ding ook weer? Oh ja, klok.
2: Klok, ja.
0: Zo. Ik kijk op de klok en ik zie dat onze tijd erop is.
3: Gaat het toch snel altijd, hè?
1: Gaat snel, maar het is ook leuk. Daarom gaat het snel.
3: Ja.
1: Ja, ik hoop dat de luisteraars ook een beetje leuk hebben gehad.
0: Dat hoop ik ook.
1: Dat hoop ik wel.
0: Goed, jongens, zijn jullie er morgen weer?
1: Ik ben er morgen weer.
3: Ik ook.
0: Toppie. Nou,
1: jij dan?
0: Ja, ik ben er morgen ook weer.
1: Nou, helemaal top.
0: Ik zou zeggen, tot morgen. Dit is Jason Derulo.

0: Lievewet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel.

0: heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Harmonie, kunst na arbeid, Zeddam, presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Twee mannen van 45 en 48 jaar zijn opgepakt voor grootschalige uitkeringsfraude met vervalste detentiebewijzen. De verdachten vervalsten ontslagdocumenten van vastzittende gedetineerden, waardoor het UWV onterecht uitkeringen hervatte en nabetalingen deed. In totaal voor zo'n 160.000 euro aan WAJONG en WIA-uitkeringen. Het duo kreeg een vergoeding per geregelde valse aanvraag en is nu opgepakt voor valsheid in geschriften, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Er is structureel te weinig geld voor onderhoud aan wegen en spoor, terwijl miljarden voor defensie en landbouw mogelijk onnodig duur of onuitvoerbaar zijn. En zonder heldere doelen is het kabinet nauwelijks te controleren, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. De organisatie licht de slachtoffers via nep-dashboards wereldwijd op met valse crypto- en valuta-investeringen. Vanuit zo'n 40 illegale callcenters werkten bellers uit zo'n 20 verschillende landen. De Turkse autoriteiten legden ook beslag op zo'n 40 miljoen euro aan luxe auto's, panden en crypto-rekeningen. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven een blokkade en militaire druk te staken. Diplomatieke gesprekken over de cruciale zeestraat lagen wekenlang stil en de spanningen liepen recent op na felle dreigementen over en weer. Iran heeft zijn afgevaardigden in New York nu groen licht gegeven voor een nieuwe diplomatieke poging. Met die mogelijke heropening van de straat van Hormuz wil het land het vastgelopen conflict doorbreken. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Het ritme.

0: Business Flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Yuvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
5: Op zaterdag 26 september Stone Sessions. Een tribute aan de Rolling Stones.
4: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Een 22-jarige vrouw uit Ruurlo veroorzaakte in september vorig jaar in Winterswijk een ernstig ongeval met 3 zwaar gewonden. Ze was op dat moment zwaar onder invloed van alcohol. Ze krijgt daarvoor een taakstraf van 240 uur en mag 2 jaar niet rijden. Normaal gesproken geeft de rechter voor zo'n misdrijf een celstraf, maar zover wil hij niet gaan. De verdachte blijkt ontzettend veel spijt te hebben en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou haar leven volledig ontwrichten, laat de rechter weten. De zorgaanbieder Curaco met locaties in Doetinchem en Aalten moet een dwangsom betalen als ze voor eind oktober niet al hun cliënten hebben overgedragen. Dat meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Curaco kwam in juli ook al in het nieuws nadat de inspectie hen had opgedragen hun cliënten over te dragen naar andere zorgverleners. Dat is volgens de inspectie niet gelukt. De bestuurder van Curaco laat via zijn advocaat weten bezig te zijn te voldoen aan de wensen van de inspectie. De gemiddelde inwoner van Berkelland heeft bijna 69 vierkante meter aan woonruimte tot zijn of haar beschikking. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat is ruim 6 vierkante meter meer dan 10 jaar geleden. De gemiddelde Nederlander heeft 55 vierkante meter aan woonoppervlak. 2 meer dan 10 jaar geleden, maar in de Randstad ligt dat cijfer een stuk lager dan erbuiten. Keeper Sten Kremers uit Lichtenvoorde heeft een contract voor 1 jaar getekend bij sportclub Heerenveen uit de Eredivisie. Kremers speelde het afgelopen seizoen nog voor de Graafschap, maar zijn contract in Doetinchem liep af en werd niet verlengd. Sten heeft zich tijdens zijn proefperiode van zijn beste kant laten zien. Dat zegt Johan Hansma, technisch manager bij sportclub Heerenveen. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen

0: coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
5: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen willen abortussen tussen de 22 en 24 weken gaan uitvoeren. Dat schrijft minister Hermans aan de Tweede Kamer. Nu bieden nog weinig ziekenhuizen deze zorg aan, waardoor vrouwen vaak uitwijken naar het buitenland. Volgens het ministerie gaat het om een betere spreiding van de zorg en niet om een versoepeling van de abortuswet. Maar het initiatief is omstreden omdat een foetus op die leeftijd soms nog kort levend geboren wordt. Tegenstanders noemen het plan verwerpelijk. Een 54-jarige man uit Beuningen kreeg van de rechtbank in Arnhem 20 jaar cel voor het wurgen van zijn 64-jarige vrouw eind vorig jaar nadat ze aan had gegeven te willen scheiden. De verdachte beweerde in een vlaag van paniek te hebben gehandeld, maar de rechtbank vond dat er sprake was van voorbedachte raden. De man had vooraf opgespoord welke straf er staat op moord en had eerder dreigementen aan collega's geuit. Hij moet de nabestaanden ruim 44.000 euro schadevergoeding betalen. In Botswana is de populatie van de ernstig bedreigde zwarte neushoorn in één klap verdubbeld na de komst van 20 nieuwe dieren uit Zuid-Afrika. De neushoorns legden een rit van zo'n 1000 kilometer af naar het nieuwe leefgebied. Met zenders en beeldcamera's worden ze nauwlettend gevolgd om te zien hoe ze acclimatiseren. En een speciaal antistroperijteam moet de neushoorns beschermen tegen stropers die jagen op hun horens. Zo kunnen de dieren, die de tuinmannen van de natuur zijn, het lokale ecosysteem herstellen. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven een blokkade en militaire druk te staken. Diplomatieke gesprekken over de cruciale zeestraat lagen wekenlang stil en de spanningen liepen recent op na felle dreigementen over en weer. Iran heeft zijn afgevaardigden in New York nu groen licht gegeven voor een nieuwe diplomatieke poging. Met die mogelijke heropening van de straat van Hormuz wil het land het vastgelopen conflict doorbreken. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland, bij een zwakke aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Yuvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
13: In de Achterhoek regelen we het samen.
14: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
15: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
16: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
17: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal.

0: Vitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
3: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkens en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
4: Heerle Den Hartog.
5: Ja, ligt het aan mij of worden er steeds meer mensen ziek om me heen? Ik hoop dat je veilig blijft van het rondgaande virus.

Lekkere gitaarsolo op het eind. Ja, lekker. Laat maar even afluisteren dan. Yeah. Ja, nou oké. Okay. Nou, nu is het wel mooi geweest. Ja, we gaan weer door. Goedemiddag. Je luistert naar Veerle op 8. En in mijn programma vandaag weer een heleboel interessante nieuwtjes. En dus ook een verzoekje in de Regio 8-app die verschenen is. Namelijk van Denise. Denise die stuurt een appje naar mij. En die zegt, naar gewoon de Regio 8. En die zegt van, joh, worden er nog kaarten weggegeven voor Stone Sessions? Ja, Denise, die worden weggegeven vandaag in mijn programma van 3 tot 6. Maak er kans op. Ja, je hebt even de tijd. Hè? En wat je dan kan sturen is naar 06-4747-0022. Gewoon zo'n tong-emoji. Ik weet niet of dat te ingewikkeld is voor sommige boomers onder ons. Maar je mag ook gewoon Rolling Stones sturen. Dat mag ook. Ja, of steentjes, weet je. Zolang ik maar het idee heb dat het gaat over Rolling Stones, hoef je nu ook niet zo moeilijk te tikken op dat beeldscherm. Komt helemaal goed. Je hebt er rustig de tijd ervoor, Denise. Nog echt heel mijn programma lang. Dus doe lekker rustig aan. Hey, en ondertussen, allemaal interessante nieuwtjes zoals ik al zei. Ik zie hier Resto Gasseling die gaat sluiten. Voormalig superboer Stan Kremers tekent bij Heerenveen. En een dwangsom dreigt voor zorgaanbieder Curaco in Doetinchem en Aalten. Nou, er is een heleboel aan de hand. We gaan er allemaal induiken naar IJs Berendsen en Verlangen.

Brandy Crawford en Street Life. Ja, je hebt het wel meegekregen, hè? Dat de drie industriepark nog wel met financiële problemen zit. Hè? En hoe ga je die nou oplossen? Hè, dat is gewoon heel ingewikkeld. Waar tover je dat geld vandaan? Mocht je trouwens nog ergens 300.000 euro hebben liggen, nou, de druk kan het wel gebruiken. Alsof jij die nodig hebt in deze economie. Iedereen kan wel 300.000 euro gebruiken, gok ik. Kleine aanname. Maar waarom wil ik het nog even hebben over het Dru Industriepark? Nou, ze hebben dus een begroting voor 2026, maar die is inmiddels niet meer realistisch. Nee, dat zegt interim-directeur Cleo Sissing tijdens de commissievergadering van gisteravond. De horeca kan dit jaar in het slechtste geval bijna een 500.000 euro achterlopen op de begroting. Nou, dat is belachelijk veel. Geld om dat tekort op te vangen, ja, die is er dus niet. Nee, de financiële buffer die ze hadden van de stichting is volledig al opgebruikt. Ja, en dat heeft toch ook wel gedeeltelijk te maken met de horeca. Sissing die wijst ook voor een groot deel naar de negatieve publiciteit rond de Dru. Als de verklaring daarvoor. Hè, organisatoren zouden volgens haar terughoudender zijn met het boeken van evenementen, omdat zij zekerheid willen over de toekomst van het Dru Industriepark. En ook het vertrek van vrijwel het volledige keukenteam heeft volgens haar niet geholpen. Daardoor moest tijdelijk met een aangepaste kaart worden gewerkt. Ja, en hoe we dat nou gaan afsluiten met de horeca dit jaar, dat is dus nog niet duidelijk. Hè. Dat valt ook niet echt goed te voorspellen. Maar ja, goed, hoe gaat het nou aflopen met de Dru? We zitten al een tijdje in financiële problemen. We proberen het echt te redden, maar het hele verhaal hiervan vind je ook nog terug op de website van Regio 8. www.regio8.nl. Up with it.

0: Yeah.
1: Hartstikke lekker.
2: Het thema trio.
3: Ja, daar zijn we weer met een spiksplinternieuw thema trio. Het thema van vandaag heb ik een beetje laten inspireren op het nieuws dat vandaag naar buiten is gekomen. Nou ja, nieuws dat naar buiten... Je weet eigenlijk misschien al wel waar dit om draait. Hè, dat Curaco, is dat een naam die jou bekend voorkomt? Want we hebben het al eens eerder op Regio 8 erover gehad. Curaco, dat is een, hoe noem je dat, een zorginstelling. In ieder geval waar mensen dus zorg kunnen aanvragen. Maar Curaco, die heeft het nou niet zo heel erg netjes gehandeld. Nee, zo liepen cliënten risico's op het gebied van suicidaliteit, agressie en middelengebruik. En Curaco nam volgens de inspectie onvoldoende maatregelen om dit te beperken ook. En daarom moest de organisatie uiterlijk 18 augustus stoppen met het verlenen van zorg op de locaties in Aalten en Doetinchem. En alle cliënten overdragen aan andere zorgaanbieders. Ja, en daar zijn ze dus ook mee bezig om te voldoen aan alle wensen van de inspectie. Maar ja, weet je, het is... ja, ik denk dat er nog wel eens een flink prijspotje aan kan zitten wat ze moeten gaan dokken. Maar goed, hè, ze zijn niet de enigen die moeten dokken. Artiesten die moeten dat soms ook wel eens. Dus het thema van vandaag, artiesten die moeten dokken. En we beginnen met een hele leuke van Lunch Money Lewis, Bills.
2: Het thema trio.
3: Zo, moet het wel goed uitspreken. Bills. Ja, bonnetjes. Belasting. Heerlijk. Ja,

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.

0: Cloud24.
1: Download de app en start met
2: veel. Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De gemiddelde inwoner van Berkelland heeft bijna 69 vierkante meter aan woonruimte tot zijn of haar beschikking. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat is ruim 6 vierkante meter meer dan 10 jaar geleden. De gemiddelde Nederlander heeft 55 vierkante meter aan woonoppervlak. 2 meer dan 10 jaar geleden, maar in de Randstad ligt dat cijfer een stuk lager dan erbuiten. Een 22-jarige vrouw uit Ruurlo veroorzaakte in september vorig jaar in Winterswijk een ernstig ongeval met 3 zwaar gewonden. Ze was op dat moment zwaar onder invloed van alcohol. Ze krijgt daarvoor een taakstraf van 240 uur en mag 2 jaar niet rijden. Normaal gesproken geeft de rechter voor zo'n misdrijf een celstraf, maar zover wil hij niet gaan. De verdachte blijkt ontzettend veel spijt te hebben en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou haar leven volledig ontwrichten, laat de rechter weten. De zorgaanbieder Curaco met locaties in Doetinchem en Aalten moet een dwangsom betalen als ze voor eind oktober niet al hun cliënten hebben overgedragen. Dat meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Curaco kwam in juli ook al in het nieuws nadat de inspectie hen had opgedragen hun cliënten over te dragen naar andere zorgverleners. Dat is volgens de inspectie niet gelukt. De bestuurder van Curaco laat via zijn advocaat weten bezig te zijn te voldoen aan de wensen van de inspectie. Keeper Sten Kremers uit Lichtenvoorde heeft een contract voor een jaar getekend bij sportclub Heerenveen uit de Eredivisie. Kremers speelde het afgelopen seizoen nog voor de Graafschap, maar zijn contract in Doetinchem liep af en werd niet verlengd. Sten heeft zich tijdens zijn proefperiode van zijn beste kant laten zien. Dat zegt Johan Hansma, technisch manager bij sportclub Heerenveen. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
5: Yes, dankjewel Marcel. We gaan snel door met de verkeersinformatie. 1 file te melden, maar wel een flinke op de A12. Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. Vertraging van 12 minuten, 6 kilometer.
3: Veerle Den Hartog, Regio 8.

John Mayer en Waiting on the World to Change. Ik was vandaag in gesprek met een aantal mensen over de graafschap. En ken je dat de moment dat je in een gesprek zit en je hoort van alles voorbij komen, maar je weet totaal niet waar het over gaat? Nou, dat heb ik dus als iedereen met allemaal namen van voetballers aan komt zetten die ooit bij de graafschap hebben gespeeld of inmiddels alweer weg zijn of noem maar op. En een van die namen die dan voorbij kwam was Stan Kremers. Ja, doelman Stan Kremers uit Lichtenvoorde. Die heeft bij de graafschap gespeeld, maar zijn contract werd niet verlengd. Nou, inmiddels is hij dus ergens anders beland. Zometeen meer over hem. Nou, Vanessa en Upside Down. Ik zorg ervoor dat je het wel gaat begrijpen.

Robin Schulz en wat er met Take It Slow. Regio 8. Goed, ik ga een poging doen om uit te leggen wat Stan Kremers nou eigenlijk aan het doen is. Ja, het klinkt echt alsof hij iets verkeerds heeft gedaan. Dat wil ik nou niet meteen zeggen. Nee, die heeft gespeeld voor de Graafschap in 2024. Hij speelde onder Marinus Dijkhuis een competitiewedstrijd. En vorig seizoen stond hij onder de lat toen de Graafschap werd uitgeschakeld door GVVV in de KNVB-beker. Ja, te veel afkortingen voor mij, maar goed. Eerder speelde de Achterhoeker in de jeugdopleiding van Ajax en voor jong Ajax in de eerste divisie. Maar ja, hè, wat ga je dan doen? Nou, gelukkig werd hij dus ontdekt door iemand bij SC Heerenveen. Ja, bij Eredivisionist SC Heerenveen. Ja, het is toch wel van, we zagen toch een beetje goede kwaliteiten van Stan Kremers uit Lichtenvoorde. Het feit dat hij bijvoorbeeld nog minuten kan maken in de O21. Geen idee wat het is. Nee. Nee, het is ook heel interessant wanneer iemand die totaal geen verstand heeft van de Graafschap dingen gaat uitleggen over de Graafschap. Maar ik doe mijn best. Stan maakt dus een professionele indruk. Past goed binnen de groep. Dus nou, weet je, eigenlijk is het ook wel gewoon een hartstikke goed gevoel, denk ik ook. Dat het dan misschien dan niet helemaal lekker loopt bij de Graafschap, maar dat je dan toch wel, dat je kwaliteiten wel worden gezien. Ik bedoel, dat geeft een goede indruk. Dus Stan, heel veel succes daar in SC Heerenveen. En wij moeten toch ook wel eens even door bij de Graafschap, hè, want het gaat niet goed bij ons. Nee. Maar je weet maar nooit. Gaat de tijd nog keren?

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies.

0: allemaal.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. Van Weel zei dat het bij duizenden onbehandelde dossiers vooral meldingen zonder aanknopingspunten betrof. Maar uit het rapport blijkt dat met 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven helemaal niets is gedaan. Een brede Kamermeerderheid noemt verdraaiing van de feiten ernstig en eist opheldering. De positie van de minister staat daarmee onder grote politieke druk. Het Israëlische beleid op de bezette westelijke Jordaanoever roept volgens VN-baas Guterres het schrikbeeld op van een etnische zuivering. In zijn speech voor de VN zei hij dat Israël met het uitbreiden van de nederzettingen de weg naar vrede platwalst. Guterres benadrukte dat de twee-staten-oplossing niet mag verdwijnen en dat alle landen zich aan het genocideverdrag moeten houden. Hij noemde de Hamas-aanval van oktober 2023 verschrikkelijk, maar Israël heeft Gaza daarna ongekend verwoest, zo zei hij. De Oekraïense president Zelensky roept de EU dringend op om twee Russische miljardairs niet van de sanctielijst te schrappen. Frankrijk wil hen van de lijst halen, maar Letland verzet zich daartegen. Er is enorme haast bij geboden, want als de EU-lidstaten voor middernacht geen akkoord bereiken, vervallen de sancties tegen 3000 Russische personen en bedrijven. Volgens Zelensky moeten alle namen blijven staan zolang de oorlog voortduurt. De EU-ambassadeurs overleggen vanmiddag weer koortsachtig verder. En het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor zo'n 500 nieuwe oorlogsgraven. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo ingrijpend wordt vergroot. En dat is nodig omdat de huidige vakken vrijwel vol zijn en er elk jaar slachtoffers worden herbegraven. De Oorlogsgravenstichting wil ook ruimte houden voor slachtoffers uit toekomstige conflicten. Donderdag wordt de nieuwe plek ingewijd en er worden dan direct twee gesneuvelde militairen herbegraven. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland, bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
8: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
9: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.

0: voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laat.
1: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
2: Op zaterdag 26 september Stone Sessions. Een tribute aan de Rolling Stones.
1: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
3: Ja, het mag dan wel grijs zijn buiten, maar dat laat de pret niet drukken natuurlijk. Hè. We hebben nog genoeg lekkere...

Klingand. Ja, die zitten lekker in, hè. Ik krijg nog een beetje zo'n zomers gevoel daarvan. Ja, als je naar buiten kijkt, dan voel je dat nu niet echt. Maar het gaat veranderen, hè? Woensdag hebben we even een dipje. Vandaag is het ook al redelijk bewolkt. En dan daarna zo dan weer het... ja, het moet er lijken alsof het weer lente is. Ja, helemaal gek ook. Heb je dat ooit wel eens meegemaakt? Dat je in een relatie hebt gezeten en diegene die zegt dan... ja, nou maar goed, die mensen vind ik niet zo interessant, dat boeit me niet zoveel. Ja, en dan krijgt diegene opeens met de ander. Oftewel jouw ex met een ander. Ja, en wat doe je dan? Ja, weet je, je kan emotioneel erover worden. Je kan zeggen van joh, het boeit me niet, maar het boeit je stiekem wel. Hoe ga je daarmee om? Nou, Desha, die heeft dus een nummer erover gemaakt. En die zegt dan bijvoorbeeld dat ze... nou, ik ben zo blij dat ik erachter ben gekomen. Ik ben zo blij dat je het eindelijk voor jezelf voor elkaar hebt gekregen. Dat je eindelijk de ware hebt gevonden. Maar goed, hè, weet je, het boeit er helemaal niks. Ze zegt van, weet je, het zal wel, het is goed. Maar ik zal niet je avond verpesten. Maar zij kan dat waarschijnlijk wel, want zij kent hem langer dan vandaag. Yikes, het is eigenlijk gewoon één grote burn naar haar ex. Ja, het hele nummer, dat is... Met ook wel lichtelijke sarcasme dat ze zo vrolijk is. Want ik denk ja en nee.

dan pour moi. Ja. Het is weer zo'n heerlijk moment, hè? Om even te ontspannen, om even wat drinken te pakken en even lekker te luisteren naar dit sappig verhaal. Ja, want vanavond wordt het nog eens even spannend. Het wordt spannend in Berkeland. Waarom? De vraag luidt: wordt Erwin Versteeg de opvolger van Tom Koenderink als wethouder namens Samen voor Berkeland in de gemeente Berkeland? Ja, vanavond hakken de 27 raadsleden geheim en op persoonlijk titel de knoop door over de ook al omstreden kandidaat uit Enschede. Ja, er is toch wel het een en ander aan de hand. Daro, de 63-jarige Versteeg, is namelijk namens Belang van Enschede raadlid. En ja, die heeft nog niet echt... Heeft hij echt een echte bestuurlijke ervaring? Begon wel, ja, hij heeft op zich wel ervaring. Hij begon zijn politieke loopbaan bij de PVV en heeft die partij weer de rug toegekeerd. Nou, lekker. Hij zou nu meer op lijn van AJA 21 zitten, maar heeft op persoonlijk titel columns geschreven met een rechtsextreem randje. Ja, daar zou hij nu dan afstand van hebben genomen, maar de grote vraag is in tot hoeverre dat van invloed is vanavond op het stemgedrag van de individuele raadsleden. Ja, zeker na het geval van Koenderink, die na 5 dagen opstapt als wethouder. Het is drama in Berkeland. Ja, het is echt zo'n soapserie die je bijna van kunt starten. Hè? Zo hé. Echt, daar zit een idee tussen. Ja, fractievoorzitter Andere Weg van Pro die heeft al kenbaar gemaakt tegen te stemmen als de nieuwe kandidaat van FVD of PVV Huizen zou zijn. Versteeg is weg bij de laatste partij, maar is dat voldoende? Is dat voldoende? Heeft hij genoeg afstand genomen? Heeft dat impact? Ik ben zo nieuwsgierig. Ik kan niet wachten op de resultaten morgen. Echt. Ik kom niet eens uit gemeente Berkeland, maar toch is het... Het heeft weer wat of zo. Hè? Gewoon de ellende, de drama, de spanning. Is het een tienerserie?

0: John Anderson en Surrender.
1: Het thema trio.
0: Ja, het gaat niet echt bepaald lekker. Er zijn een aantal bedrijven die toch behoorlijk wat geld nog moeten gaan dokken. Wat dacht je bijvoorbeeld van het Drue Industriepark? Daar moet ook nog het een en ander worden gefinancierd. Wat gewoon eigenlijk gewoon niet lekker haalbaar is. Hè? Ze hadden een buffer opgebouwd, maar dat gaat dan ook weer niet lekker. Dat niet alleen, maar zorgaanbieder Curaco met locaties in Doetinchem en Aalten moet een dwangsom betalen als zij voor eind oktober niet al hun cliënten hebben overgedragen. Ja, dat laat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd weten. Ja, die waren dus ook niet helemaal netjes bezig geweest. Nee. Dat hele verhaal vind je ook op de website van Regio 8, www.regio8.nl. Maar zijn ze niet de enigen die dan wel eens moeten dokken? Artiesten die moeten dat ook, en dat is dus daarom ook het thema van vandaag. Met als tweede track een Hollandse plaat. Jazeker, Donnie en René Vroeger, want die hebben een bon gepakt.
1: Het thema trio.
2: Luister dan, grap. Ik ga jou...

0: ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard, en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
11: Boost yourself.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De zorgaanbieder Curaco met locaties in Doetinchem en Aalten moet een dwangsom betalen als ze voor eind oktober niet al hun cliënten hebben overgedragen. Dat meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Curaco kwam in juli ook al in het nieuws nadat de inspectie hen had opgedragen hun cliënten over te dragen naar andere zorgverleners. Dat is volgens de inspectie niet gelukt. De bestuurder van Curaco laat via zijn advocaat weten bezig te zijn te voldoen aan de wensen van de inspectie. Keeper Sten Kremers uit Lichtenvoorde heeft een contract voor een jaar getekend bij sportclub Heerenveen uit de Eredivisie. Kremers speelde het afgelopen seizoen nog voor de Graafschap, maar zijn contract in Doetinchem liep af en werd niet verlengd. Sten heeft zich tijdens zijn proefperiode van zijn beste kant laten zien. Dat zegt Johan Hansma, technisch manager bij sportclub Heerenveen. Een 22-jarige vrouw uit Ruurlo veroorzaakte in september vorig jaar in Winterswijk een ernstig ongeval met 3 zware gewonden. Ze was op dat moment zwaar onder invloed van alcohol. Ze krijgt daarvoor een taakstraf van 240 uur en mag 2 jaar niet rijden. Normaal gesproken geeft de rechter voor zo'n misdrijf een celstraf, maar zover wil hij niet gaan. De verdachte blijkt ontzettend veel spijt te hebben en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou haar leven volledig ontwrichten, laat de rechter weten. De gemiddelde inwoner van Berkelland heeft bijna 69 vierkante meter aan woonruimte tot zijn of haar beschikking. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat is ruim 6 vierkante meter meer dan 10 jaar geleden. De gemiddelde Nederlander heeft 55 vierkante meter aan woonoppervlak. 2 meer dan 10 jaar geleden, maar in de Randstad ligt dat cijfer een stuk lager dan erbuiten. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
9: Yes, en dan gaan we snel door met de verkeersinformatie. Het wordt al wat drukker op de wegen. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Vertraging van 3 minuten 5 kilometer. Ook op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 4 minuten 6 kilometer. Ook op de A12, de laatste op de A12 dan. Arnhem richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoord. Vertraging van 11 minuten 6 kilometer. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredome en Westervoort, vertraging van 3 minuten 2 kilometer. Ten slotte nog eentje te melden op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort, vertraging van 7 minuten 2 kilometer.
14: Regio 8. Heerlen den Hartog. Regio 8.

0: Mocht je nou denken, welke beroemde artiest is dit? Dit is gewoon regionaal, hè? Dit is Timo van der Sande, komt uit de Achterhoek. Miranda, Roos, samen hebben zij dus een nummer gemaakt. Say What's Left Unsaid. Toch wel een beetje, ja, mogen we best wel trots op zijn hier ook. Dan heel vervelend nieuws. Ja, ik heb eigenlijk een veel te vrolijk muziekje hiervoor gepakt. Wacht even. Dit moeten we even herstellen, hoor. Ja, het is een beetje lullig voor dat achter. Zo, dit is even wat rustiger. Ja, waarom ben ik hier nou heel druk mee bezig? Nou, omdat na 44 jaar een einde komt aan een begrip in de Doetinchemse horeca. Toon en Irma Gasseling sluiten deze week voor het laatst de deuren van Resto Gasseling aan de Keppelseweg. Ja, ik weet niet of je dat nog wat zegt. Ik weet nog dat ik daar zoveel jaar geleden sperps heb gegeten. Die waren erg lekker trouwens. Maar goed, dat het restaurant door de jaren heen geliefd is geraakt, dat merken de eigenaren juist nu ook maar al te goed.
1: Nu de laatste weken, dat je dan echt zo gewaardeerd wordt dat mensen toch bellen. En wat ik straks ook al zei, ze komen met 2 personen. En nu reserveren ze met 7 en 9 en aantallen. En dan even met z'n allen nog. Even nog die laatste schnitzel de Doetinchemmer eten. Nou, dat hoor je de hele week al van. Even de laatste keer de schnitzel eten. Even de laatste keer de speerribs. Het halve haantje. Even nog met z'n allen een keer, zoals vroeger was, dat we op zondagmiddag met de familie gingen eten. Doen ze nu nog een keer. Dat ze zelf denk ik niet zo in de gaten hebben gehad dat we een begrip zijn. Dat is wel een beetje bijzonder. Ja. Maar het is wel heel bijzonder dat we nu wel in de gaten hebben. En wel een... Het ook heel erg waarderen.
2: Toon en Irma vinden het na alle jaren mooi geweest. Een opvolger om de zaak voor te zetten werd helaas niet gevonden.
3: Nou, eerst zou mijn jongste zoon die zou de zaak overnemen. Maar na de corona is het door personeelsproblemen en energie en kosten de handel dusdanig veranderd dat hij heeft besloten om het niet over te nemen. En dan zet je het te koop. En dan maken we er klein geld van. En dan zien we wel bij het Schipstrand.
1: Je hebt een tijd van komen en je hebt een tijd van gaan. En dus denk ik wel een beetje zo, wat ik hoe ik erin sta. Het is ook wel een keer klaar.
2: Het besluit om te stoppen was voor Toon en Irma niet lastig. Ze kijken met een goed gevoel terug op al die jaren.
3: Ja, gemengde gevoelens, hè. Afscheid nemen van jarenlange klanten. Maar ook uitkijken naar de nieuwe fase van ons.
1: Zo dadelijk krijg je inderdaad een beetje meer tijd voor wat je nu altijd heel haastig doet, een beetje wat rustiger. We hebben kinderen in Amerika, 2 kleinkinderen. Dat je daar wat langer naartoe gaat. Ja, dat is bijzonder.
2: Het restaurant is nog enkele dagen geopend in de laatste week. Dat Toon en Irma daarna voor het laatst de deuren sluiten, voelt nog altijd onwerkelijk.
1: Dan draaien we denk ik de deur dicht. En dan denk ik, ja, het is toch echt wel heel mooi. We hebben toch 44 jaar van alles meegemaakt. Maar dit is denk ik een mooie week geweest. Denk ik dan.
2: Ondanks het moeilijke afscheid hebben de eigenaren al duidelijke plannen voor de toekomst.
1: Nou, dat is heel makkelijk. We gaan eerst op vakantie. Dan ga ik in winter slaap. Dan ga ik weer op vakantie. En dan heb ik zomerreces. En dan is het jaar om. En dan zal ik wel eens kijken wat we met z'n bijen echt gaan doen.
0: Ja, wat een geweldige vrouw. Ik vind het echt een geweldige vrouw. Ja, ik ga eerst zomervakantie, dan doe ik even de winterslaapje, en dan weer zomervakantie en dan gaan we dan maar eens even kijken wat ik ga doen. Ja, fantastisch. Ja, en dat is ook, het is natuurlijk ook wel een logische keuze. 44 jaar is ook een heel mooi aantal. Flink wat jaren dus inderdaad gespendeerd aan dat restaurant. Ja, en zo zie je maar ook, hè. Mensen die hebben pas door wat ze missen als het er niet meer is of als het bijna weg is. Dan is het opeens van, oh, nu moeten we even heel snel. Ja, anders dan is het er straks niet meer. Nou, geniet van deze laatste week. Geniet van de mooie tijd. Toon en Irma Gasseling.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Aanstaande zondag speelt Ulster Boys vanaf 2 uur de eerste thuiswedstrijd van de competitie tegen SC Rijnland uit Tolkamer. De wedstrijdsponsor is familie Westerhof uit Ulft. Het belooft een spannende en gezellige voetbaldag te worden. Want rondom de wedstrijd wordt ook de vriendenkringdag georganiseerd. Familie Westerhof en de hoofdsponsor de Hendrikse Groep Ulft wensen

0: scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkom. Weet wat te doen.
1: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwden AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. Volgens de veiligheidsdiensten doen groepen aan façadepolitiek en proberen ze onder meer politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. De AIVD noemt deze ontwikkeling een rechtstreekse dreiging voor de democratische rechtsorde. En volgens de NCTV kan dit de drempel voor gewelddadige acties verlagen. De Gezondheidsraad adviseert de minister om de 13-weken-echo voorlopig niet op te nemen in het vaste zorgpakket. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat die test nu nog te vaak een onjuiste uitslag geeft, wat leidt tot nodeloze paniek en gemiste afwijkingen. Wel ziet de Raad een grote meerwaarde in het vroeg ontdekken van afwijkingen, omdat ouders zo meer bedenktijd hebben. Daarom wordt geadviseerd om eerst te onderzoeken hoe de 13-weken-echo beter kan worden gecombineerd met andere testen. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. Van Weel zei dat het bij duizenden onbehandelde dossiers vooral meldingen zonder aanknopingspunten betrof, maar uit het rapport blijkt dat met 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven helemaal niets is gedaan. Een brede Kamermeerderheid noemt verdraaiing van de feiten ernstig en eist opheldering. De positie van de minister staat daarmee onder grote politieke druk. En chipmachinefabrikant ASML verkoopt op dit moment totaal geen machines in Europa. Volgens topbestuurder Heemskerk stagneren de verkopen hier doordat Europa niet investeert en er op het eigen continent ook geen nieuwe chipfabrieken worden gebouwd. Hij waarschuwt dat Europa daardoor achterop raakt, terwijl landen als de VS, China en India wel volop investeren en ASML proberen te verleiden tot uitbreiding. Het bedrijf uit Veldhoven is wereldwijd de enige producent van de meest geavanceerde chipmachines. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. 'S Nachts is er in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Morgen wordt overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkerts en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
4: Daaraan!
5: Kom aanstaande zondag 27 september naar Stadion de Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen FC Den Bosch. De wedstrijd begint om 14:30 'smiddags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
6: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires?

0: Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Den Hartog. Laatste uurtje is ingegaan. We gaan lekker door met G-Trick and I want you to want me. En dat kan hij heel goed schreeuwen ook in het begin.
2: Regio 8.
3: I want you to want me.

publiek gaat uit zijn dak met Cheap Trick. And I want you to want me. Ja, even iets heel bijzonders. Want er komen wel eens inbraken voor in Nederland. En ook zeker hier in de Achterhoek komt het wel een en ander keer voor. Maar dus ook blijkbaar bij brandweerkazernes. Ja, dat ik denk van wat moet je daar hebben dan? Een brandweerwagen? Wat voor zeer prijsvolle materiaal is er dan daar wat je mee kan nemen? Nou, goed, blijkbaar is het dus toch wel iets wat er meegenomen kan worden. En het speelt zich ook af in de Achterhoek. Ja, zeker ook in Gelderland, in de Achterhoek. In Aalst is dat bijvoorbeeld al een keer gebeurd. Bij Huissen, dat is net buiten de Achterhoek. Daar is het dus ook al een keer gebeurd. En er wordt ook al landelijk onderzoek gedaan naar die inbraken. Maar echt, ik ben heel nieuwsgierig. Wat moet je... Oh, reddingsmateriaal is gestolen. Reddingsmateriaal. Ja, maar ik wil even... Nee, weet je, ik ga gewoon ChatGPT vragen van waarom, hoe hou je dat in je hoofd om bij een brandweerkazerne de boel te gaan jatten? Wat win je daar nou daadwerkelijk mee?

Survivor en Burning Heart. Ja, over branden gesproken. Blijkbaar is het dus echt een ding om te gaan inbreken bij brandweerkazernes. Ja, en het komt ook gewoon voor hier in de Achterhoek. In april nog trouwens, in Aalten. Daar is het toen ook gebeurd. Brandweerkazerne aan de Tramstraat in Aalten. In de nacht van vrijdag op zaterdag in april tussen 4 en 5 uur 's nachts. Lekker vroeg. Daar is zwaar en specialistisch gereedschap buitgemaakt. Ik heb dus eerst aan ChatGPT lopen vragen van... nou, kom eens even met wat leuks. Waarom zouden ze dat überhaupt gaan doen? Maar ChatGPT wist eigenlijk ook niet zo goed wat hij erop moest antwoorden. Behalve hele, hele slechte grappen die eigenlijk niet eens grappig zijn. Eigenlijk is het ook niet echt om te lachen. En dat heeft dan te maken met deze redenen. Al die speciale hulpmiddelen die de brandweer heeft... kunnen echt gewoon van levensbelang zijn. Als zij dus bijvoorbeeld op een melding afgaan omdat er ergens brand is... en hun speciale apparatuur is gejat... dan kan het zijn dat er iemand zelfs daardoor komt te overlijden... omdat hij niet op tijd gered kan worden bijvoorbeeld. Of dat iemand niet gelijk gewoon eerste hulp kan verlenen. Ja, dus het is gewoon levensgevaarlijk wat die inbrekers doen. Ze halen gewoon alle materiaal weg. Ja, natuurlijk kunnen zij daar misschien wel wat mee, maar doe het gewoon niet. Ja, dat klinkt heel dom, maar doe het gewoon niet. Ja. Het is nogal heftig. Laten we hopen dat het niet meer gebeurt. Sowieso inbreken. Dat lijkt me sowieso wel heel naar. Ja. Nee.

0: en In Between Days. We zijn dan weer bij de allerlaatste track aangekomen.
1: Het thema trio.
0: Van het thema trio. In mijn programma drie platen die alle drie te maken hebben met hetzelfde thema van vandaag. En het thema van vandaag, artiesten die moeten dokken. Ja, artiesten die wat moeten betalen. Hè? Zo voelen bedrijven, sommige bedrijven in de Achterhoek zich niet helemaal alleen. Ja, wat dacht je bijvoorbeeld, de industriepark zit al heel erg lang met problemen. Op financieel vlak. En hoe gaan ze dat nou oplossen? Nou, dat is nog steeds geen antwoord eigenlijk. En Curaco, dat is een zorginstelling die locaties heeft in Doetinchem en Aalten. Die moet de deuren sluiten en die moet al hun cliënten een passend vervolg geven. Als in bij een andere zorginstelling laten sluiten. En als ze dat niet op tijd doen, dan krijgen ze ook nog eens een dwangsom. Nou, klinkt gezellig, klinkt hartstikke leuk natuurlijk. En we sluiten af met een redelijk nieuwe plaat ook van One Republic. Pay that toll. Ja, oftewel tol betalen.
1: Het thema trio.

0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
1: Welkoop.
2: Weet wat te doen.
0: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Harmonie, kunst naar arbeid, Zeddam, presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA & Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige harmonie. De bedrijfshal van Hoveniers Bedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De gemiddelde inwoner van Berkelland heeft bijna 69 vierkante meter aan woonruimte tot zijn of haar beschikking. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat is ruim 6 vierkante meter meer dan 10 jaar geleden. De gemiddelde Nederlander heeft 55 vierkante meter aan woonoppervlak. 2 meer dan 10 jaar geleden, maar in de Randstad ligt dat cijfer een stuk lager dan erbuiten. De zorgaanbieder Curaco met locaties in Doetinchem en Aalten moet een dwangsom betalen als ze voor eind oktober niet al hun cliënten hebben overgedragen. Dat meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Curaco kwam in juli ook al in het nieuws nadat de inspectie hen had opgedragen hun cliënten over te dragen naar andere zorgverleners. Dat is volgens de inspectie niet gelukt. De bestuurder van Curaco laat via zijn advocaat weten bezig te zijn te voldoen aan de wensen van de inspectie. Keeper Sten Kremers uit Lichtenvoorde heeft een contract voor een jaar getekend bij sportclub Heerenveen uit de Eredivisie. Kremers speelde het afgelopen seizoen nog voor de Graafschap, maar zijn contract in Doetinchem liep af en werd niet verlengd. Sten heeft zich tijdens zijn proefperiode van zijn beste kant laten zien. Dat zegt Johan Hansma, technisch manager bij sportclub Heerenveen. Een 22-jarige vrouw uit Ruurlo veroorzaakte in september vorig jaar in Winterswijk een ernstig ongeval met 3 zwaar gewonden. Ze was op dat moment zwaar onder invloed van alcohol. Ze krijgt daarvoor een taakstraf van 240 uur en mag 2 jaar niet rijden. Normaal gesproken geeft de rechter voor zo'n misdrijf een celstraf, maar zover wil hij niet gaan. De verdachte blijkt ontzettend veel spijt te hebben en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou haar leven volledig ontwrichten, laat de rechter weten. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
11: Buiten is het
12: 18 graden.
11: Oh, oh, oh. Spreek tot ons. is ze weer, boer van het oosten.
12: Ja, daar is ze natuurlijk gewoon weer. Onze enige echte Gerrit Vossers. Goedemiddag, Gerrit.
13: Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Ja, het is eigenlijk precies zoals je voorspeld had vandaag, hè? Gewoon heel veel grijze lucht.
13: Ja, het is wel saai. Vanmorgen nog wel wat zon in de Achterhoek. Maar vanmiddag was het toch niet zo heel veel meer wat we aan zon gezien hebben. En ja, het was verder ook rustig weer. Eigenlijk een beetje saai, kun je het wel noemen. Want er was weinig wind en temperaturen. Ja, die gingen nog iets door de 19 graden heen. En dat was ook echt maximum. En die bewolking, ja, die houden we vanavond ook nog wel. En komende nachten ook nog. Dan zal het pas heel langzaam afkoelen. Een graadje of 12, 13 is de minimumtemperatuur. Ja, en morgen dan beginnen we met toch wel wat bewolking. Maar de zon is er al wel snel bij. We hebben meer zon dan vandaag. En ja, dat zullen we met temperatuur ook merken. Dat het dan wat hoger uitkomt met 22 graden. Het is wel zo dat morgen in de namiddagavond wel wat meer bewolking op komt zetten. En heeft te maken met een storing die nog tussen twee hoge drukgebieden doorglipt. En die brengt wat regen met zich mee. Meeste neerslag wel in het noorden van de provincie en ook het noorden van het land. En hoe meer naar het zuiden, hoe minder er valt. En wij zitten, ja, wij krijgen wel een klein beetje meer, maar het zal niet zo heel veel zijn. En donderdagochtend zijn we dat ook alweer vergeten. En dan beginnen we met wel wat bewolking, maar daarna hebben we toch wel redelijk wat zon. En vrijdag en zaterdag doen ook goed mee. De wind die gaat zelfs nog wat naar zuidelijke richtingen. Iets meer wind wel dan deze dagen, maar met meer zon erbij. En temperaturen die in het weekend oplopen naar 21 tot 23 graden. Nou, daar kunnen we toch mooi meer vooruit de komende tijd.
12: Ja, zoals je ook al zei, het is even alleen dan morgen nog een dipje en daarna dan een beetje zomers weer.
13: Ja, dan komt de zon weer. En begin volgende week zit er ook nog wel wat, misschien wat verandering in. Maar vanmorgen in ieder geval wel. Ik zal morgen vroeg ook weer kijken wat dan zal geven. Dus
12: wacht af. Gelukkig ja. Word je meerdere keren op een dag door ons heen gebeld, toch?
13: Ja, daarom.
12: Dat komt helemaal goed. Hey Gerrit, we houden contacten. Dat doen we dus morgen weer rond 5:30.
13: Ja, goed gaan.
12: Goed gaan. En dan nog even de verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Duitsergrens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 11 minuten, 8 kilometer. Ook op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord. Vertraging van 9 minuten, 6 kilometer. Ten slotte nog eentje te melden op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen Westervoort en Elst. Vertraging van 8 minuten, 6 kilometer.
6: Veerle Den Hartog, Regio 8.

Aankomende weekend is er veel te beleven in de Achterhoek. Waaronder aankomende zaterdag Stones Sessions. Allemaal bekende platen van Goedemorgen. The Rolling Stones. Die komen allemaal voorbij. Ja, allemaal lekkere muziek. Gemaakt door andere artiesten dan Rolling Stones zelf. Maar Rolling Stones is wel nog actief. Maar het is wel echt ontzettend leuk. Het is op het Luchttheater Engbergen. Je kan er dus heen. En je kan dus ook 2 kaarten winnen hier bij Regio 8. Hoe doe je dat? Door even te laten weten dat je erheen wilt. Dat is misschien wel handig. Hè? Dat doe je door even een berichtje te sturen naar 06-4747-0022. Ik verwacht niet iets heel bijzonders hoor. Je mag van alles sturen zolang het maar mij een signaal geeft dat je naar Stones Sessions wil gaan. Mag van alles zijn. Wat dacht je bijvoorbeeld van een mondje die de tong uitsteekt? Hè? Dan heb je echt die mond van Mick Jagger. Dat is ook wel grappig. Of je stuurt een paar rollende steentjes. Of je stuurt gewoon, ik wil graag naar Rolling Stones. Dat mag ook voor alle boomers die dat allemaal niet kunnen begrijpen. Dat mag ook. Het mag allemaal ook. Je hebt nog ruim de tijd ervoor, maar ik zou het wel lekker nu doen, toch? Ja, als je toch even niks te doen hebt, onthoud in ieder geval vast het nummer 06-4747-0022.

Mental en Rag & Bone met Nights Like These. Ja, dat zit eraan te komen, hè. De nacht wordt steeds vroeger weer donker. Oh, het is ook maar ook wat, hè. Goed. Morgen, dan zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Weer een nieuwe kans voor Rolling Stones. Stones Sessions, Openluchttheater Engbergen.

0: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
1: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl.

0: beetje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De afgelopen weken heeft het geregeld geregend, maar toch is Nederland nog niet van het droogteprobleem af. De komende dagen wordt opnieuw weinig neerslag in Nederland en de stroomgebieden van de Maas en de Rijn verwacht. Rijkswaterstaat zegt dat de effecten voor de scheepvaart, natuur en landbouw merkbaar blijven. Lage waterstanden en lage afvoeren op de rivieren veroorzaken een beperkte vaardiepte en zorgen voor langere wachttijden bij de sluizen. Ook de natuur blijft kwetsbaar, laat RWS weten. Op de Amerikaanse luchtbasis in het West-Duitse Spangdahlem is een militair vliegtuig neergestort. Volgens lokale autoriteiten raakte één persoon daarbij gewond. Deze basis wordt een van de belangrijkste luchtmachtbases van het Amerikaanse leger genoemd. Op de basis staat een F-16 jachtvliegtuig-eskader dat uit 20 toestellen bestaat. Deze ondersteunen de operaties van de Amerikaanse luchtmacht en de NAVO. Het waskantje boord, maar net op tijd hebben de ambassadeurs van de EU een overeenkomst weten te bereiken over het verlengen van de EU-sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland verbonden personen en bedrijven. De neuzen moesten voor middernacht hierover dezelfde kant op staan, anders zouden de sancties tegen deze bedrijven en personen komen te vervallen. Twee Russisch-Oezbeekse miljardairs zijn van de sanctielijst afgehaald. Het gaat om Mikhail Fridman en Alisher Usmanov. Ondanks de oproep van de Oekraïense president Zelensky om hen op de lijst te laten staan. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. Volgens de veiligheidsdiensten doen groepen aan façadepolitiek en proberen ze onder meer politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. De AIVD noemt deze ontwikkeling een rechtstreekse dreiging voor de democratische rechtsorde. Volgens de NCTV kan dit de drempel voor gewelddadige acties verlagen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99.

0: eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
1: Ja.
0: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Een week geleden op Prinsjesdag vond een grote spoorrailsabotage plaats en nog altijd zijn de daders niet opgepakt. Het Openbaar Ministerie en de politie willen niet veel over het lopende onderzoek zeggen en tot dusver heeft niemand de actie opgeëist. 300 camera's houden bij overwegen de boel in de gaten en op stations hangen 6000 camera's. Vorige week werden in totaal 35 storingen op het spoor gemeld, doordat er in veel gevallen buizen aan de rails waren vastgemaakt. Justitieminister Van Wil zegt het zorgelijk te vinden dat rechtsextremisme sluipenderwijs genormaliseerd wordt. Deze groep verspreidt hun ideeën via online platforms, demonstraties en de politiek. Van Wil reageert op het rapport van de veiligheidsdiensten AIVD en NCTV hierover. Het ministerie pakt het probleem aan met de Nationale Extremisme-strategie. Bijvoorbeeld door middel van een website waar mensen over desinformatie geïnformeerd worden en door met de internetsector in gesprek te gaan. Door Groenland, Denemarken en de VS is een overeenkomst ondertekend over de veiligheid.

0: Trump aan twee enorme militaire bases te gaan bouwen. Volgens de Deense premier Mette Frederiksen worden de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Denemarken en het recht van Groenland op zelfbeschikking gerespecteerd. Morgen zal de familie van de vorige week overleden zanger Ben Saunders niet bij zijn uitvaart aanwezig zijn. Via sociale media heeft de familie laten weten dat het de zwaarste beslissing is die zij ooit heeft moeten nemen. Onbekend is waarom de naasten van Saunders niet bij zijn uitvaart zijn, maar de beslissing zou juist uit liefde voor Ben genomen zijn. Ben Saunders overleed vorige week op 43-jarige leeftijd. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook

0: Regio 8.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het plan om de minimumleeftijd voor sekswerk naar 21 jaar te verhogen. Kamerlid Van den Brink zegt blij te zijn dat hij met deze motie iets kan betekenen voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Van den Brink benadrukt dat de hersenen van jongeren op hun 21ste volgroeid zijn en dat zij dan de keuze mogen maken. Zoals gezegd kon Van den Brink op veel steun rekenen, niet op die van D66. De coalitiepartij stemde tegen. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier stapt naar de rechter en spant een kort geding aan tegen NS omdat het bedrijf een reclamecampagne heeft geweigerd. Het gaat om posters op stations met daarop een koe, een kip en een varken en de vraag: zullen we vandaag eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS zegt zorgvuldige afwegingen te maken over welke uitingen wel en niet worden getoond. Volgens Wakker Dier maakt NS inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de dierenorganisatie. Een week geleden op Prinsjesdag vond een grote spoorrailsabotage plaats en nog altijd zijn de daders niet opgepakt. Het Openbaar Ministerie en de politie willen niet veel over het lopende onderzoek zeggen en tot dusver heeft niemand de actie opgeëist. 300 camera's houden bij overwegen de boel in de gaten en op stations hangen 6000 camera's. Vorige week werden in totaal 35 storingen op het spoor gemeld doordat er in veel gevallen buizen aan de rails waren vastgemaakt. In Sri Lanka zijn 15 mannen schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen die op eerste paasdag 21 april 2019 plaatsvonden. 260 mensen verloren daarbij het leven, onder wie 3 Nederlanders. Er stonden 24 verdachten terecht. 14 van hen waren volgens de rechter schuldig aan alle ruim 23.000 aanklachten. 1 verdachte is voor een gedeelte schuldig bevonden.

0: allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Jumbo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen Goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In de Tweede Kamer heeft de oppositie volksgezondheidsminister Hermans op het matje geroepen over de stijging van het eigen risico naar €400. SP-voorman Dijk heeft een spoeddebat aangevraagd. Dijk vindt dat het eigen risico juist omlaag en niet omhoog moet. Zijn verzoek kreeg steun van een groot deel van de oppositie, waaronder PVV, Pro, Forum, SGP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, BBB en Volt. Bij elkaar goed voor 68 zetels. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Volgens de bronnen van Reuters wordt er nog mondjesmaat gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier stapt naar de rechter en spant een kort geding aan tegen NS omdat het bedrijf een reclamecampagne heeft geweigerd. Het gaat om posters op stations met daarop een koe, een kip en een varken en de vraag: zullen we vandaag eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS zegt zorgvuldige afwegingen te maken over welke uitingen wel en niet worden getoond. Volgens Wakker Dier maakt NS inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de dierenorganisatie. Waarschijnlijk laat de Amerikaanse president Trump de journalisten van CNN, MS Now en Politico weer toe tot het Witte Huis als de rechter vindt dat dat moet. Trump heeft de media de wacht aangezegd omdat hij het niet eens is met de inhoud van hun berichtgeving. De media hebben dit aangevochten en vinden dat de vrije meningsuiting in gevaar is. Andere zenders zijn solidair met CNN en hebben geweigerd de taken van die zender over te nemen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl.

0: rust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip

0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
1: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin bereid tot een gesprek met de VS om te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. In New York sprak Trump al met de Oekraïnse president Zelensky en meldt dat hij en Zelensky aan een oplossing werken. De leiders zijn in New York voor de algemene vergadering van de VN. Ondertussen heeft de Franse president Macron beloofd dat Frankrijk gaat helpen bij het versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. Pakketjes van buiten de Europese Unie worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dit bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. De EU doet er alles aan om de grote hoeveelheid pakketten terug te dringen. Chinese bedrijven als Temu en Shein zijn populair en Europeanen bestellen zoveel dat toezichthouders hun handen er vol aan hebben en niet in staat zijn grondig te controleren of er gevaarlijke producten de EU binnenkomen. Frankrijk breidt de steun uit voor mensen die het hardst door de stijgende brandstofprijzen getroffen worden. De Franse financiënminister Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen. Fransen met lage inkomens die voor hun werk veel kilometers maken krijgen extra steun en de regeling wordt uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. De financiële bijstand wordt verlengd tot het einde van dit jaar. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Volgens de bronnen van Reuters wordt er nog mondjesmaat gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
0: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
3: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor 17.

0: super dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkom! Weet wat te doen.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. Volgens de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin bereid tot een gesprek met de VS om te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. In New York sprak Trump al met de Oekraïnse president Zelensky en meldt dat zij samen aan een oplossing werken. De leiders zijn in New York voor de algemene vergadering van de VN. Ondertussen heeft de Franse president Macron beloofd dat Frankrijk gaat helpen bij het versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. En Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Maar er wordt nog maar mondjesmaat olie gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk
7: fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
9: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
10: Honda, the power of dreams.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteit is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Het hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteit is er geen enkel gevaar voor.